0: Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkel en Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken inging als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de grote oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: met 7 mensen over de kop geslagen en in een sloot beland. 2 minderjarige meisjes raakten daarbij zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Wel is zeker dat er geen andere auto's bij betrokken waren. Het was een onrustige nacht voor bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen. Zij moesten ergens anders slapen nadat een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel was omgevallen. Hierdoor hing er giftige damp in een deel van het pand. Pas nadat de brandweer het gebouw helemaal heeft geventileerd, kunnen de bewoners weer terug naar huis. Wanneer dat is, is nog onduidelijk. Het was een onrustige avond. Het was een onrustige dag boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump. Daar zijn 2 vliegtuigen onderschept door gevechtsvliegtuigen. Gold een tijdelijk vliegverbod boven de golfclub in New Jersey, omdat Trump er zelf was. Om wat voor vliegtuigen het ging en of er sprake was van opzet is nog de vraag. En het was een mooie avond voor de Nederlandse wielerwereld. Demi Vollering heeft namelijk voor de 2e keer de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim reed ze op een indrukwekkende manier weg bij haar Poolse rivaal. En daarmee stelde Vollering de gele trui veilig. Zelf is heel dankbaar, zo zegt ze bij de NOS.
1: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: En het was meer succes voor ons land. Puk Petersen pakte de bergtrui en Lorena Wiebes schreef het puntenklassement op haar naam. En nog het weer van Weerplaza. Lokaal kan deze ochtend nog wat regen vallen, maar vanmiddag krijgen we veel zon. Het is dan zo'n 20 tot 28 graden.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Een hele goede morgen. Stand-in voor Koen en Sander. Het is de start van de maandag met John Travolta en Olivia Newton-John. En hier is Michael Jackson.

0: Volta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Voor de maandag, het is 10 augustus. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Nog een weekje trouwens, want volgende week maandag zijn ze weer back on track hier met de ochtendshow. De Koen en Sander Show op Joe. Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur begint vandaag de rechtszaak tegen Dwayne Davis. Hij wordt ervan verdacht de dodelijke schietpartij in Las Vegas op Tupac in 96 te hebben georganiseerd. De zaak die kwam opnieuw aan het rollen nadat Davis zelf steeds openlijker over zijn betrokkenheid begon te praten. Hij zegt wel onschuldig te zijn en de rechtszaak die moet uiteindelijk meer duidelijkheid geven over de dood van Tupac. Ja, en kijk niet gek op als je de komende dagen, en misschien heb je hem dit weekend zelfs al gezien, een enorme zeppelin boven Nederland ziet gaan. Het is 75 meter lang, dat ding. En hij wordt gebruikt om onderzoek te doen naar onze luchtkwaliteit. Aan boord zit meetapparatuur die onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meet. Hij vliegt relatief laag, 300 meter. Je kan hem bijna aanraken. En hij komt onder andere over de Veluwe in Utrecht. En ze hopen zo te kunnen voorspellen later wanneer er veel smog in de lucht hangt. Dat moet dit onderzoek gaan uitwijzen. En doet deze televisietune je nog ergens aan denken? Oh, mooie laserstrook in, ja. Dit is de tune van Triviant. Bijna 20 jaar geleden was het voor het laatst te zien op televisie, maar vanavond maakt het een comeback met niemand minder dan Annico van Zanten als presentatrice. En later deze ochtend bellen we eventjes om te kijken hoe het spelletje Triviant ook alweer werkt allemaal. En wat er veranderd is ten opzichte van toen het voor het laatst op televisie was. Dat en meer vanochtend in de ochtendshow hier bij Joe. Zometeen ook Ben Midler. En hier is Wet Wet Wet met Love Is All Around.

0: Ben Midler en Beast of Burden.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Volgende week zijn ze terug hier in de ochtend van Joe. Maar deze week moeten we het nog eventjes doen met wat leuke fragmenten uit het archief van de afgelopen maanden. En we kennen allemaal de asociale familie Vlodder uit Zonnedaal. Nou, een tijdje geleden kwam er een remake van Kees Vlodder bij Videoland. En Kees Vlodder werd gewoon weer gespeeld door Tatjana Simic. Nou, voor Koen en Sander reden genoeg om eventjes te bellen met Tatjana.
2: Goedemorgen, jongens. Hoe gaat het met jullie?
3: Nou, hartstikke goed. Hoe gaat het met jou, Tatjana?
2: Ja, heel goed. Ja, een beetje spannend. Ik ben al lang wakker. Het is vanavond de première van Kees Vlodder. Ja, de nieuwe 6 afleveringen, een nieuwe reeks, nieuwe serie. En ja, het is spannend, want ja, ik ben zo benieuwd natuurlijk hoe mensen daarop gaan reageren. Ja, het is niet vanzelfsprekend, hè, dat het goed is.
3: Nee, maar goed, Vlodder is natuurlijk nog steeds, 28 jaar na dato, nog steeds een begrip.
2: Ja, maar ik denk dat, weet je wat gek is? Nou, vandaag de dag denk ik dat het het goede moment is. Misschien was het een jaar geleden niet zo geweest. Mm. Een jaar later was het misschien ook niet zo geweest. Oh. Timing is everything. Dat is wat ik voel. Ja. Alsof mensen ineens... energie is goed. Mensen ontvangen het heel positief. Ze hebben nog niks gezien. Maar ze laten zich verrassen. Ze zijn eigenlijk niet negatief in hun commentaar. Okay. Het is echt een goed moment hiervoor.
3: Hey, en Tatjana, wat achter de regen. Dat kon alles nog, hè? Dat mocht je alles zeggen. En vooral in Vlodder, dat is natuurlijk, de tijden zijn wel veranderd.
2: Ja, nou, en zal ik toch weer benadrukken, want ik vind dat heel belangrijk voor onze samenleving, dat wij zijn wie we zijn. Wij doen geen concessies. Okay. Wij wijken niet uit voor wat dan ook. We zijn gewoon Vlodders, want anders moet je daar niet aan beginnen. En echt heb ik één ding geleerd in het leven. Op het moment dat jij verandert met alles wat je aan het doen bent, verandert de omgeving met jou mee. Je denkt toch niet dat vanavond mensen, als ze gaan kijken naar Vlodder, denken, maar we leven toch in andere tijden nu. Nee, mensen worden meegesleept met dat wat ze op dat moment aan het kijken zijn. Dat is op dat moment net even je realiteit.
3: Tatjana, heb je de laatste 28 jaar in een politieke carrière eventjes gehad?
2: Oh, hou alsjeblieft op. Tatjana voor president.
1: Koen en Sander, hoor je bij Joe.

0: zomer vier je met Joe.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do Is Have Some Fun. Nou, als je dat wil, blijf lekker hangen. Want zometeen spelen we een nieuwe ronde van de beroepentest. Maak je kans op het Koen en Sander Show prijspakket. En Carné, wat heb jij in het nieuws zitten zometeen?
1: Ja, ik heb zo fietsnieuws. Want honderden mensen hebben dit weekend een tochtje gemaakt in hun blootje. Zo meer erover.
0: Verder Matthew Wilder en Tensie zie je allemaal binnen 1 minuut.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: Bijna 6:30, het weer van Weerplaza. Een groot deel van het land nu nog wat bewolking, kans op regen ook. Vanmiddag veel zon voor 20 tot 28 graden dan. En van een maandagochtendspits is vooralsnog geen sprake, maar dat blijft waarschijnlijk ook wel zo vanwege de zomervakantie. Op dit moment in ieder geval geen files. Goeie reis. Dit is jou. Laatste nieuwsstand van nu.nl. Aangeschoven, Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Bij een auto-ongeluk op de A50 bij Uden in Brabant zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Het ging gistermiddag mis op de snelweg. Een auto sloeg over de kop en belandde in de sloot. In de auto zaten 7 mensen. De 2 tienermeisjes moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is. In Rotterdam-Zuid is gisteravond het lichaam van een dode man gevonden, melden regionale media. Kinderen vonden de man in de bosjes. Ze hadden hem al een dag eerder gezien, maar dachten toen dat hij ging slapen. Ja, en dat hij lag te slapen. Het is niet bekend waar de man aan is overleden. Dan naar Eindhoven. Daar hebben heel wat automobilisten een probleem. Er zijn dit weekend tientallen autospiegels namelijk gestolen daar. Een van de slachtoffers merkte dat hij pas in de ochtend wegreed, dat er een spiegel weg was, meldt Omroep Brabant. Niet voor het eerst keer dat de spiegels werden gestolen. 4 maanden geleden gebeurde dat daar ook al. En vooral zogenaamde slimme spiegels worden gestolen. En daar zit dan bijvoorbeeld een dode hoekcamera in.
1: Oké, okay, en wat doen ze daar dan mee?
2: Dat is een beetje de vraag. Ja, dat is gewoon voor, ja, het wordt niet heel duidelijk gemaakt, maar het kan vanwege materiaal te maken hebben. Of misschien dat de technologie, dat ze die weer door kunnen verkopen. Ja, ik moet zeggen, ik zit niet helemaal in deze handel.
1: Nee,
2: ik doe dit niet.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind het een verontrustende ochtend. We hebben het hier nog niet over gehad. Nee. Maar ik zit net ook te lezen dat er laadkabels en zo bij privé-mensen tegenwoordig worden doorgeknipt.
2: Ja,
1: dat is lekker dan allemaal. Dus straks kom ik een keer met mijn auto aan. Laadkabel kapot geknipt en de spiegel weggehaald.
2: Goed opletten.
1: Ja. En dan wel hier op tijd zijn, hè?
2: Ja, nou ja, misschien een cameraatje ophangen. Dat kan altijd handig zijn. Ja. Wel een sticker moet je dan plaatsen. Van dat je, dan heb je ook weer te maken privacy. Jij camera's?
1: Ja, mijn auto staat niet op een plek waar een camera hangt.
2: Oh, okay.
1: En die kan ik daar ook niet ophangen. Nee.
2: Eigenlijk ben je een soort prooi.
1: Nou, nee, die staat gewoon op een mandelig parkeerterrein, zeg maar. Ja. Dus nee, die is wel een privéplek. Maar dat is niet dicht bij mijn huis in die zin dat ik er een camera kan ophangen.
2: En je hoopt gewoon op de goedheid van de mens.
1: Ik ging daar tot nu toe vanuit. Maar deze ochtend is voor automobilisten niet de beste ochtend.
2: Van de auto dan naar de fiets. Want in Duitsland, ja, heel iets anders, reden gisteren 100 mensen door Berlijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo bijzonder. Maar dit deden ze naakt. De mensen deden mee aan de World Naked Bike Ride. Daarmee willen ze laten zien dat naaktheid niet iets is om bang voor te zijn. Ja, de meeste fietsers waren niet helemaal bloot. Ja, veel mensen hadden wel een fietshelm of pet op.
1: Een fietshelm is toch zo verplicht in Duitsland?
2: Oh, ja, dat heb ik niet helemaal. De regels heb ik niet helemaal scherp. Maar is dat in Duitsland verplicht?
1: Ja, volgens mij moet je met je Duitse helm, Duitse fietshelm.
2: Je Duitse helm? Ja. Je zit in die fase al. Maar ik moet zeggen, het wel bijzondere plaatjes. Ja, zou jij het doen naakt door de stad fietsen?
1: Nee, absoluut niet. Maar ik vind het ook heel grappig. Dan is er zo'n themadag en dan mag het ineens. Terwijl, ik denk, als je dit zaterdag had gedaan, dat de politie achter je aan was gekomen.
2: Ze kijken wel even gek op, denk ik. Maar ja, je hoeft je nergens voor te schamen. Weet je, nu dis te leven.
1: Dat denk jij,
2: Edwin.
1: Nee.
2: Waarom ben je nu aan het wegpraten?
1: Nee, ik ben heel preuts. Serieus. Ja. Ik hou deze sauna's vind ik ook helemaal niks. En als ik al naar de sauna moet, dan ga ik zeker op badkledingdag. Nee, ik ben heel preuts.
2: Maar je hoeft je toch niet te schamen?
1: Nee, ik hoef me niet per se te schamen. Tenminste, ik denk dat als ik de foto's nu ga kijken, dat ik denk van, nou, wat ben ik een lekker ding bij die Naked World Bike Ride. Maar
2: nou.
1: Ja. Of heb jij leuke mensen gezien wel die meededen?
2: Ik kan ze zo tellen, ja.
1: Maar goed, daar gaat het natuurlijk ook niet om, hè, bij je naakt zijn. Dat is ook gewoon een gevoel. Want het gevoel is misschien wel heerlijk, inderdaad. Gewoon lekker die wind, hè, een beetje door je benen heen waait.
2: Door je been. Gewoon trots op wie je zijn wil zijn.
1: Zullen wij lekker naar de beroepentest gaan?
2: Laten we dat
1: lekker
2: doen.
1: Lekker even ander onderwerp, want Bodie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, laten we het niet over die Naked World Bike Ride hebben verder. Maar over jouw werk. Ik heb de eerste vraag vast voor je. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
3: Is dat niet zwaar?
1: Alright. Nou, we gaan zo meteen verder babbelen. Kijken of jouw beroep geraden kan worden. En als je nu zit te luisteren, speel mee via de Joe-app. Maak je kans op een Koen en Sander pakket. Ja,

0: gaan op zoek naar het beroep van Bodie uit Almelo. Hij is 25 jaar. Ik ga hem zo meteen een aantal vragen stellen. En denk jij op basis van de antwoorden die gegeven zijn te weten wat voor werk hij doet? Meld je dan eventjes in de Joe-app en dan kun je daar het beroep achterlaten. En dan maak je kans op een Koen en Sander showpakket. Bodie, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar gaan we dan. Vraag 1. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
1: Is dat niet zwaar?
0: Is dat niet zwaar, krijg je dan te horen. Hoe laat gaat de wekker bij jou op een werkdag?
1: Dat verschilt.
0: Maar meestal? Of nou ja, wat voor tijden zijn mogelijk?
1: Dat kan 's morgens vroeg zijn. Dat kan 's avonds laat zijn of 's middags.
0: Dus je werkt ook wel eens 's nachts eigenlijk?
1: Ja, klopt. Hard.
0: Moet je veel reizen voor je werk, Bodie?
1: Ja.
0: Hele land door?
1: Hele land door, zeker. Hele land,
0: okay. Heb jij een speciale studie moeten doen voor deze werkzaamheden?
1: Nee.
0: Welke eigenschap is het belangrijkste voor jouw baan?
1: Veiligheid.
0: Veiligheid?
1: Yes.
0: Hoe ziet het begin van jouw werkdag eruit?
1: Eerst met koffie beginnen natuurlijk. En dan aan het werk.
0: Ja. Maar neem ons een beetje mee, Bodie. Want
1: de werkzaamheden kunnen verschillend zijn, zeg maar. Kan van alles zijn.
0: Ja, maar we zoeken één baan natuurlijk uiteindelijk.
1: Dat klopt.
0: Bij de beroepentest.
1: Dat klopt.
0: Is er een bepaald onderdeel heel intensief van jouw werk?
1: Dat kan wel, ja. Dat kan wel zijn. Het is wel een hele verantwoordelijkheid, zeg maar, wat ik doe.
0: Dat is het meest intensieve, die verantwoordelijkheid die je met je meedraagt.
1: Ja.
0: Wat zie jij om je heen als je op je werk bent?
1: Dat is een moeilijke vraag. Want als ik dat zeg, dan verklap ik het misschien wel gelijk. Maar meestal zie ik, gebouwen. Soms midden in een bos. Of...
0: Midden in een bos? Ben je ook wel eens aan het werk?
1: Ja.
0: Nou, je hebt niet makkelijk gemaakt, Bodie, in ieder geval.
1: Nee.
0: Nee, zeker niet. Nou, meld je eventjes in de Joe-app als jij denkt te weten wat Bodie voor werk doet. Verantwoordelijke baan dus sowieso. Meld je eventjes in de app van Joe. En jij mag zometeen de antwoorden gaan keuren. Dus ga lekker zitten op het jurybankje vast, Bodie. Tot zo, hè?
1: Joe, tot zo.
0: Oké, wat doet hij voor werk? Als je het weet, meld je nu in de app van Joe. Maak je kans op een Koen en Sander showpakket. En verder, de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Madonna zo, Dress You Up naar 10cc.

0: Laat om aan. Dress You Up hoorde je op, Joe. Zometeen George Michael en Elton John. En Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: De Koen en Sander. Beroepentest.
0: Maar eerst moeten we nog even een probleem oplossen. Namelijk, wat is nou het beroep van Bodie? Daar zijn we naar op zoek, namelijk in de beroepentest. En je kunt een berichtje sturen in de Joe-app als jij denkt te weten wat zijn werk is. Wat weten we allemaal? Nou, Bodie is 25, komt uit Almelo. Hij krijgt vaak te horen over zijn werk. Is dat niet zwaar? Zijn werker gaat door allerlei verschillende tijdstippen. Hij kan eigenlijk op ieder moment van de dag wel aan het werk moeten. Hij reist het hele land door. Heeft geen specifieke studie hiervoor moeten doen. Veiligheid is heel erg belangrijk. Begint altijd met koffie en daarna gaat hij aan het werk. Het is in ieder geval heel verantwoordelijk ook wat hij doet, heeft hij net gezegd. En om zich heen ziet hij gebouwen, maar soms is het ook midden in het bos. Bodie, daar zijn we weer. Ga lekker zitten op het jurybankje en dan gaan we eens kijken of het juiste antwoord erbij zit. Pascal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, welk beroep heb jij bedacht bij Bodie?
2: Ik dacht brandweer.
0: Bij de brandweer denk jij dat hij zit, brandweerman. Bodie, ben jij brandweerman?
2: Nee.
0: Helaas, is niet goed. Dankjewel Pascal en een mooie maandag.
2: Hetzelfde.
0: Hi, Franklin, goedemorgen.
3: Hey, goeiedag.
0: Goeiedag, wat heb jij bedacht?
3: Ik is die een medewerker van de uitvaartzorg.
0: En hoe kom je daarbij? Waarom denk je dat?
3: Ja, gebouwen, bos. Ik werk zelf in de gezondheidszorg. Dus ik dacht, misschien doet hij dat.
0: Misschien doet hij dat, ja, waarom ook niet? Nou, zit je in de uitvaartzorg van Bodie?
2: Nee, ook niet.
0: Is niet goed. Dankjewel voor het meedoen. Fijne dag.
3: Fijne dag.
0: Ja, en Robin, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hi, hi. Jouw antwoord.
4: Hi, ik denk dat hij spoormonteur is.
0: En waarom denk je dat?
4: Ja, in de bossen, tussen gebouwen en overal zijn eigenlijk.
0: Jij denkt die kilometer spoor, die komen overal en ergens in het land. Ja, nou, helemaal, ja,
4: precies.
0: Helemaal niet gek gedacht. Ben jij spoormonteur, Bodie?
4: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt, ja, lekker. Goed gedaan, Robin. We gaan een Koen en Sanne show pakket naar je opsturen.
4: Dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi. Ja, en Bodie, veiligheid is dus heel erg belangrijk in jouw werk.
4: Ja, klopt.
0: Maar je hebt helemaal geen specifieke studie hoeven doen hiervoor.
4: Je moet daar zo'n speciale pas voor halen, zeg maar. Maar dat is zeg maar een digitale veiligheidspas.
0: Oh ja.
4: En dat is gewoon een soort van certificaat dat je eigenlijk hebt, zeg maar.
0: Maar dat gaat om de veiligheid?
4: Ja.
0: Maar voor het monteuren zelf, zeg maar, van al die dingen qua spoor?
4: Ja, dan krijg je, zeg maar, geleerd van mijn collega. Dus,
0: in de praktijk allemaal. Je bent gewoon aan de hand meegenomen en stapje voor stapje heb je alles geleerd. Nou, mooi dan. Moet je vandaag ook aan het werk, Bodie?
4: Ik ben op het werk, dus...
0: Oh, jij staat nu ergens aan het sporten monteuren.
4: Ja, klopt.
0: Waar rijden er geen treinen daardoor op dit moment?
4: Ik ben nu op dit moment in Amsterdam.
0: In Amsterdam?
4: Bij de GVB, dus...
0: Bij de metro's en trams, zeg maar.
4: Ja, bij de metrobaan inderdaad.
0: Dat doe je ook nog. Oké, dankjewel voor het meedoen en een fijne maandag. Werk ze daar, hè?
4: Hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi. Oké, heb jij ook een leuk beroep waarvan je zegt dat is mooi als dat beroep een keertje in de spotlight staat bij de beroepentest? Je kunt je melden via de app van Joe en wellicht kom je morgen dan al aan de beurt met jouw beroep. Zou leuk zijn, toch? Meld je aan in de app van Joe. Dit zijn George Michael en Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Terecht applaus voor George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me bij Joe. Het nieuws van 7 uur heeft Carné. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ben je op zoek naar een huurhuis? Ja, dan heb ik zo slecht nieuws.
0: En ook, Phil Collins komt eraan in the air tonight. En Everybody van de Backstreet Boys. Hoor je ook zo meteen.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De prijs

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Welkom bij de
2: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
17: Nu op heel veel

0: daar komt ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Dit is jou. 1 minuut over 7. Phil Collins komt eraan. Eerst het nieuws met Carné van der Brink.
3: Goedemorgen. Een huurwoning vinden in de vrije sector, dat is in kleine steden bijna onmogelijk. Veel verhuurders verkopen hun huis namelijk zodra een huurder vertrekt. Dat schrijft het FD. Want door strengere regels en hogere belastingen levert vuren steeds minder op. In plaatsen zoals Venray, Emmen en Gouda is de huurmarkt daardoor enorm opgedroogd. En wie niet bij een woningcorporatie terecht kan, heeft daardoor nauwelijks nog opties. Dan naar Drentse Bijlen, bewoners van een woonzorgcentrum hadden een onrustige nacht. Een deel van het pand werd ontruimd nadat er een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel was omgevallen. Daardoor hingen er giftige dampen in een deel van het pand. En zodra de brandweer het gebouw helemaal heeft geventileerd, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De nachtmerrie voor iedereen met claustrofobie. In Egypte is een tunnel van de grootste goudmijn van het land deels ingestort. Bij het ongeluk kwam 1 persoon om het leven en raakte 5 mensen gewond. In de mijn wordt jaarlijks ruim 14.000 kilo goud gewonnen. En het werk is daar nu voorlopig stilgelegd. Dan tennis. Het geluk is op voor Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor. Beide speelden op een groot toernooi in Canada. Nadat ze eerder verrassend wonnen van wereldtoppers als Daniel Medvedev en Alexander Zverev, kwamen ze vannacht allebei tekort. Griekspoor werd afgedroogd door een Spanjaard en hij baalt.
4: Een hele slechte dag vanuit mijn kant. Op alle vlakken, denk ik. Tegenstander met veel vertrouwen aan de andere kant, die daarin weinig fout kan doen. Geen moment in deze wedstrijd gezeten. Ook mezelf er niet in kunnen spelen. Dus denk heel snel vergeten deze.
2: Dat zei hij bij Ziggo Sport. Ook Van de Zandschulp verloor vannacht van een Tsjech. Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld. Het weer van Weerplaats. Lokaal kan deze ochtend nog wat regen vallen, maar vanmiddag krijgen we veel zon. Zo'n 20 tot 28 graden.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Een lekker dagje nog in het vooruitzicht dus. Goedemorgen.

0: Backstreet Boys and Everybody. Backstreet's back.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Voor maandag 10 augustus. Goed dat je erbij bent. Van harte welkom. Het zware begin van de nieuwe werkweek. Het is 12 minuten over 7. Zullen we daar nog even bellen met Kees Kwakman over het afgelopen Eredivisie weekend. Want het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen. Kees is natuurlijk de vaste voetbalanalist van de Koen en Sander Show. Zometeen eventjes zijn visie op dat eerste weekend van de Eredivisie. En wat nieuws. Op feestvakantie naar Renesse. Dat is na deze zomer echt verleden tijd. Vroeger was dat voor veel jongeren de ultieme vakantiebestemming, maar dat is nu wel anders. Er is nog één feestcafé over en na deze zomer sluit ook die club de deuren. Reden hiervoor is dat jongeren tegenwoordig andere prioriteiten hebben en niet meer echt gaan stappen. Op de plaats van het café komt na deze zomer een hotel daar in Renesse. En over hotels gesproken, op booking.com steekt een nieuw type oplichterij de kop op. Er zijn al heel veel problemen met hackers die zogenaamd namens hotels contact opnemen met gebruikers. Maar er is ook een risico bijgekomen met vakantiewoningen die helemaal niet blijken te bestaan. De fraude helpdesk laat weten dat zowel het aantal mensen als het schadebedrag enorm is opgelopen als het om oplichting gaat op die manier. Vorig jaar ging het om €75.000 en nu de eerste paar maanden van dit jaar al staat het teller op €82.000. En mocht je van plan zijn om aankomende woensdagavond naar buiten te gaan voor die heftige zonsverduisteringen, 88% de grootste zonsverduistering van de eeuw, heb ik nog een leuke tip voor je, want je kan er echt een heel astronomisch nachtje van maken. Drie dingen die je dan nodig hebt. Een picknickkleedje, een flesje wijn en een lekker kaasje erbij. Want na de zonsverduistering blijft het spannend in de lucht, want de jaarlijkse meteorenzwerm de Perseïde die komt dan weer voorbij. En dat zorgt voor een groot aantal vallende sterren. Dat is romantisch. En ook het moment om een mooie wens te doen, uiteraard. Hè, die je dan wel stil moet houden. Woensdagavond, dan is het zover. Dan is dus de avond.

Elfaville en Forever Young hoorde je bij Joe. Het is maandag vandaag en het nieuwe televisieseizoen begint langzaam een beetje op stoom te komen. Vanavond kun je gaan kijken naar Triviant. Dat is voor het eerst in 20 jaar weer op televisie. Dat is dat spelletje wat gebaseerd is eigenlijk op dat bordspel ook. Hè? Triviant, Trivial Pursuit. En vanaf vanavond is het terug helemaal vernieuwd met Annico van Sant als presentatrice. Dus die gaat eigenlijk voor het eerst in jaren weer iets anders doen dan Opsporing Verzocht, waar we haar de laatste jaren van kennen. Ja, hoe zij is als quizmaster, we gaan er zo meteen eventjes bellen. Horen we alles erover. En dit is Total Touch.

0: Bij Joe zometeen het laatste nieuws van 7:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, we gaven bij Joe natuurlijk vorige week eclipsbrillen weg voor de zonsverduistering. Maar die dingen is nu veel te doen.
0: Oké, verder China in Your Hand van Te Pau zo. Hot Chocolate en You Sexy Thing. Hoor je ook?
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: De Joe Singalong.
0: Wie is jouw Singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Autotaalglas supersterpakket. Met Bluetooth speaker.
3: De Joe Singalong.
0: Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
4: Ook deze ruitschade is vaak verzekerd.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
12: Half acht, het weer van Weerplaza. Lokaal kan er vanochtend een buitje vallen. In de middag is er volop zon. Temperatuur tussen de 20 en de 28 graden. En op de weg is het lekker rustig. Overal doorrijden. Goeie reis. Laatste nieuws dan. Daarvoor aangeschoven is Carné van der Brink.
22: Goedemorgen. Ben je op zoek naar een huurhuis in de vrije sector? Dan slecht nieuws. In kleine steden is het steeds lastiger om er één te vinden. Veel verhuurders verkopen de woning zodra er een huurder vertrekt. Komt door strengere regels en hogere belastingen. Ja, in steden zoals Venray, Arnhem en Emmen is nagenoeg geen woning meer te vinden in de vrije sector. Dat schrijft het FD. Ja, het vinden van een woning is daarmee behoorlijk ingewikkeld geworden als je niet bij een woningcorporatie kan huren. De maanden juni en juli waren in West-Europa de heetste ooit gemeten. Gemiddeld was het ruim 21,6 graden. Dus bijna 3 graden hoger dan het gemiddelde in deze maanden. Blijkt uit onderzoek. Ook het zeewater op de hele wereld is flink warm. Gemiddeld 21 graden. En dat is voor het eerst in juli. Dat komt onder meer door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Maar ook de Atlantische Oceaan was warmer dan ooit. En heb je een speciale bril gekocht om deze week naar de zonsverduistering te kijken, dan is het toch even oppassen. Bol.com heeft meerdere eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. De webwinkel kan namelijk niet garanderen dat ze veilig zijn en dat je ze dus genoeg beschermen tegen het zonlicht. Ja, de zonsverduistering is woensdag tussen 7 en 9. En het moet de grootste zonsverduistering van de eeuw worden in ons land. En het was niet echt een fijn weekend voor zanger Ben Kramer. Hij trad op bij een feest in het Drentse Meppel. Alleen een video daarvan gaat nu viraal online. Een klein stukje. Ja, mensen schrijven eronder dat ze het heel vals vinden. En ook dat Ben Kramer maar beter kan stoppen. De Telegraaf schrijft ook echt dat hij wordt gefileerd. Ja, volgens de zanger zelf klopt er niks van dat beeld. Omdat de video achter op het podium is gefilmd. Waar het geluid heel anders klinkt. Ja, toch doen al die reacties hem wel heel erg veel. Ook zijn vrouw Carla vroeg zich af of het niet beter is om te stoppen. Ja, zelf moet Ben Kramer daar nog niet aan denken.
12: Maar dit is wel echt een held.
22: Ja.
12: Hij heeft heel veel hits gehad. Hij heeft, wat heeft hij allemaal wel niet gedaan? Een enorme carrière, Ben Kramer. En je zou toch bijna zeggen dat dit een incidentje is, toch?
22: Ja, nou kijk, dit nummer natuurlijk is van Songfestival. De Oude Muzikant, een van mijn favorieten. De Clown.
12: Hij is ook inmiddels een oude muzikant. Dat is, ja. Hij is 79 inmiddels.
22: Ja, en nog steeds gewoon volop doorgaan. Want ik zag een filmpje daarvoor. Daar was hij weer bij een soort woonzorgcentrum. Was hij volop aan het optreden.
12: Dat is natuurlijk leuk. Maar, maar ik zat net even dit filmpje. Want we horen net de audio. Ja, dat is inderdaad niet best. Maar dat plein gaat wel helemaal uit zijn dak. Daar zie je niks negatiefs gebeuren eigenlijk.
22: Nee, dus ja, misschien is het inderdaad dat het op de beelden anders klinkt en dat de mensen daar gewoon volop aan het genieten waren. Ja, ik weet het niet.
12: Wij hebben een hele grote BNR-lijst hier. Fabian, hebben wij het nummer van Ben Kramer ook, of niet?
23: Ja, vast wel. Denk het wel.
12: Zullen we even kijken?
23: Ja, kom op.
12: Ik ben
23: benieuwd.
12: Zullen we Ben zo even bellen dan?
22: Goed. Ja.
12: Laten we het proberen.

0: Hot Chocolate en You Sexy Thing bij Joe. Ja, we hoorden het net al eventjes in het nieuws. Het was geen weekend, fijn weekend voor zanger Ben Kramer. Hij stond de afgelopen week op een markt in Meppel te zingen. Er kwam een filmpje van online en ja, dat klinkt niet heel geweldig. Laten we even luisteren nog. Over, publiek overigens wel helemaal uit zijn dak gaan. Maar goed, hij heeft een carrière waar je u tegen zegt. Songfestival gedaan met dit liedje trouwens, wat je net hoorde. Phantom of the Opera, daar heeft hij ingezeten in een musical. En hij heeft hits gehad met dus de oude muzikant, maar ook de clownen, zaai, zaai, zaai. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Misschien moeten we gewoon eventjes Ben bellen. Kijken wat zijn kant van het verhaal is over dit filmpje op social media.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, spreek met Ben Kramer. U spreekt met Edwin van Joe, het radiostation.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Stoor ik?
1: Ja, stoor ik. Het is nogal vroeg, hè?
0: Het is nogal vroeg. Ja, maar wij maken een ochtendshow, dus dan proberen we het maar even.
1: Oké, probeer het maar.
0: Ja. Ja, nee, we hebben hier de Telegraaf liggen en we zagen daar een heel artikel in staan over het optreden afgelopen weekend bij, of tenminste afgelopen week, in Meppel, ja. Mokum in Meppel.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, en ik was wel even benieuwd naar, naar uw kant van het verhaal.
1: Het is totaal overtrokken. Totaal overtrokken. Het is een totale verkeerde indruk. Die het publiek, kijk, het publiek voor het podium, die waren zeer enthousiast. Dus daar komt het niet vandaan. Er is een filmpje geplaatst. Het filmpje is vanaf achter mij. Dus ik stond op het podium. En achter mij stond men te filmen met gewoon met een telefoontje.
0: Ja.
1: En dat hebben ze op Facebook gezet.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet het geluid dat het publiek hoort, want eigenlijk de monitorspeakers zijn zeg maar opgenomen.
1: Ja, nee, kijk, als je nou achter mij gaat filmen, dan hoor je alleen maar het geluid van de monitoren.
0: Ja.
1: Twee monitoren die voor mij liggen. En dat is natuurlijk een heel andere kwaliteit geluid. Als het hoofdgeluid wat naar het publiek toegericht is. De orkestblad is veel te zacht op de monitor. En dat kan verkeerd overkomen. En dat is in dit geval gebeurd. En ja, er is buiten het feit dat er ook heel veel positieve reacties waren. Maar ook heel veel negatieve. En dat ben ik niet gewend, eerlijk gezegd.
0: Nee, want treedt u nog vaak op?
1: Ja, heel vaak. Ja. Ik moet aanvangen vrijdag. Optreden in Venlo, op lucht voor 1500 mensen. En ik dacht, daarna moet ik optreden in Doorn, ook op lucht, ook voor zoveel mensen.
0: Maar nou zie ik wel in dat artikel in de Telegraaf dat mijn vrouw Carla vroeg zich zelfs af of het misschien beter was om te stoppen.
1: Kijk, toen ik het filmpje afgedraaid heb, dat ging ik natuurlijk ook aan draaien, hè, dat is logisch.
0: Ja, jullie gingen terugkijken het filmpje, ja precies.
1: Ik het zo mijn vader het filmpje zien. En ik zelf zag het ook voor het eerst. Daar schrok ik ook van. Maar nogmaals, ik schrok vanwege het feit dat het uit zijn verband gerukt is. Maar ik zie niet met de pakken neer, hoor. Integendeel. Ik vind gewoon dat het gewoon niet klopt. Maar de mensen zullen het zien de komende weekend.
0: Ja, precies. Want we kunnen dus even in het echt gaan zien dat je het nog gewoon in je hebt, Ben. Wat zei je? Vrijdag in Venlo en zaterdag in Doorn, hè?
1: Ja, okay. Ja, dat kun je zo vinden. En van mij bestuur de hele wereld op me af.
0: Ik heb helemaal vertrouwen in Ben. En we zien op het filmpje inderdaad ook dat hele plein in Meppel het hartstikke leuk vond. Dus we gaan gewoon uit van het goede inderdaad. En dat dit een heel vervelend filmpje is waarvan het jammer is dat het online is gekomen.
1: Ja, ik vind het ook jammer. Maar ja, dat is nou eenmaal social media wat ja. Je dus nu hebt. En ja, dat kan nogmaals.
0: Ja, er kan voor en tegen je werken, dat klopt inderdaad. Zo werkt dat helaas. Oké, Ben, nou fijn dat we eventjes jouw kant van het verhaal mochten horen ook. En een fijne dag en heel veel succes met de optredens dit weekend, hè?
1: Dankjewel.
0: Geef ze van Jetje, fijne dag.
1: Oké, goed. Ja,

0: Paula Abdul en Straight Up bij Joe.
1: De drie noten.
0: Het begin van een liedje dat je zo meteen helemaal hoort hier bij Joe ga ik nu alvast aan je laten horen. En weet jij op basis van dit prille begin welk liedje het is? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. Het is de eerste opgave van de nieuwe werkweek. Altijd een beetje inkomen na zo'n weekend. Carné, let je ook even op?
2: Ja, okay. Ik ga luisteren.
0: Hier komt ie. Heb jij hem dan?
2: Ja.
0: Het klinkt ook nog wel een beetje alsof er iemand tegen een drumstel aan is gelopen.
2: Het is een 90's nummer.
0: Oh. Maar ja, ik denk eigenlijk zelf dat ik nog een seconde meer moet laten horen eigenlijk.
2: Kan je altijd doen. Ja, ik weet het.
0: Nou, wacht, doe ik één keer doe ik een seconde langer. Ja, dit liedje is het. Ja,
2: je maakt het te makkelijk.
0: Oké, nou goed. Welk liedje is dit? Als je het weet, stuur het nu in de Joe-app. Maak je kans op het Koen en Sander showpakket. En wat zit er zometeen in het nieuwscarnage?
2: Nou, honderdduizenden mensen zijn heel gevaarlijk bezig.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De Joe Singalong. Wie is jouw singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Auto Taalglas Superster pakket met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
4: Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering.
5: Opgelost. Auto Taalglas.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de drie noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De drie noten, elke ochtend bij Koen en Sander. De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Het is 1 minuut voor 8. Goedemorgen, het nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. Laat je je auto niet repareren? Dan kan je hem straks misschien niet meer verkopen. Dat staat in het AD. Het gaat om auto's die worden teruggeroepen door de fabrikant omdat er iets mis mee is. Zoiets kan vaak gratis worden gerepareerd, maar niet iedereen doet dat. 400.000 mensen kregen vorig jaar een melding dat er iets mis kan zijn, maar 1 op de 3 negeerde dat. En dat is levensgevaarlijk. Daarom wil de RDW dat er maatregelen komen. Op een camping in Noord-Brabant was gisteravond een hoop politie te vinden. Er was een melding gedaan dat er zou zijn geschoten. Of dat echt is gebeurd, is nog niet bekend. Wel is er een zwaargewond slachtoffer gevonden, maar die zou niet zijn neergeschoten. Wat er wel is gebeurd, wordt nog onderzocht. Dan naar Canada. Daar is een vrouw van 80 omgekomen toen ze probeerde vluchten voor een grote bosbrand. Die brand brak er vrijdag uit. Het vuur verspreidde zich snel. In het gebied geldt nu de noodtoestand. En zeker 20.000 mensen zijn al geëvacueerd. Ja, en het was een mooie avond voor de Nederlandse wielerwereld. Demi Vollering heeft namelijk voor de 2e keer de Tour de France voor vrouwen gewonnen. Ja, in de slotklim reed ze op een indrukwekkende manier weg bij haar Poolse rivaal. En daarmee stelde Vollering de gele trui veilig. Zelf is ze heel dankbaar, zo zegt ze bij de NOS.
6: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
5: En er was meer succes voor ons land. Puk Pietersen pakte de bergtrui en Lorena Wiebes schreef het puntenklassement op haar naam. Nog het weer van Weerplaza. Lokaal kan er in de ochtend nog wat regen vallen. Vanmiddag volop zon en 20 tot 28 graden.
4: Dankjewel Carné. Dan Joe, verkeer door Flitsmeister. 2 files, A35, Ammerlo-Enschede tussen Delden en Enschede-West. Door een auto met pech.

0: Goedemorgen, ben je al wakker?
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
2: Ja, nog een beetje trouwens, want volgende week maandag dan zijn ze weer terug. Koen en Sander hoor je dan weer iedere ochtend tussen 6 en 10 hier bij jou. Het is nu maandag 10 augustus. Afgelopen weekend is het Eredivisie seizoen weer begonnen. We gaan zo meteen even bellen met de vaste voetbalanalist van de Koen en Sander Show. Dat is Kees Kwakman, die hoor je zo meteen. En verder, Annico van Santen zo meteen ook eventjes bellen. De laatste jaren vooral op televisie met Opsporing verzocht. Maar zij komt dus terug met het volgende programma. En ik ga je nu even de oude leader laten te horen. Ik moet zeggen, er gaat helemaal geen lampje branden als ik deze leader hoor. Maar dit is Triviant. Bijna 20 jaar geleden was het voor het laatst op tv. Maar vanavond is het terug, helemaal in een 2026 jasje. En Annico van Santen die gaat het dus presenteren. Nou, zometeen eventjes met haar bellen om te kijken of ze er helemaal klaar voor is. En dan nog even naar Duitsland, want daar reden gisteren honderden mensen door Berlijn op de fiets. Nou, is dat niet zo heel erg bijzonder, maar ze deden dit wel naakt. Ja, die mensen deden mee aan de World Naked Bike Ride. En daarmee willen ze laten zien dat naaktheid niet iets is om bang voor te zijn. De meeste fietsers waren trouwens niet helemaal bloot, want veel mensen hadden wel een fietshelm of een pet op en hadden zich hopelijk op alle plekken goed ingesmeerd ook tegen de zon. Charlotte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is dat wat voor jou om een keertje mee te doen met de World Naked Bike Ride?
3: Oh ja, joh, waarom niet?
2: Ja, serieus?
3: Nee, dat heb ik niet gezien.
2: Nee, ik ben ook echt veel te preuts hiervoor.
3: Nee, maar ik ga niet met mijn blote kont op de fiets ergens. Nee, dank je. Nee.
2: Oké. Wat ga je vandaag doen, Charlotte?
3: Ik ben gewoon heel hard aan het... Nee, niet heel hard. Ik ben aan het werk.
2: Niet heel hard? Nee?
3: Is het een
2: lekker tranquilo dagje?
3: Nou, om 8:30 moet ik beginnen, maar het staat nu al klaar.
2: Oké, en je werkt met bloed, toch?
3: Ja, ik werk in de bloedafname, ja.
2: En waar moet je dat gaan doen?
3: Nu zit ik op een dorpje in Zeeland, op Noord-Beveland. Ik sta normaal gesproken nooit op maandag hier, dus ik durf het niet te zeggen.
2: Oh, je zit echt in zo'n bus, zo'n mobiele bus die dan overal en ergens naartoe gaat.
3: Juist, kort geen heet het hier.
2: Oh, daar ben je. Ja, zeker. In Zeeland. All right. En wat is dan de controle? Wat gaat er vervolgens gebeuren als ik daar maar bloed laat aftappen nu bij jou?
3: Je hebt een verwijzing van de huisarts of van de specialist of van welk ziekenhuis dan ook. Ik neem dat af en dat wordt onderzocht.
2: Oké, nee, het is niet zo dat jij gewoon dat ik nu jou kan binnenlopen en dan kan zeggen, joh, hey, Charlotte gaat eens even testen. Dat werkt niet zo.
3: Nee, helaas.
2: Oké.
3: En ik zit nu op de bus of ik ga aan huis. Vind ik ook heel leuk.
2: Nou, hoppa. Nou, met een bloedgang aan het werk zometeen dus. Maar eerst nog eventjes de drie noten, Charlotte. Had jij hem al door toen je alleen nog maar dat drumstel hoorde? Of had je die extra seconden wel even... Dan ga ik je nu alleen het drumstel nog een keer laten horen.
3: Ja,
2: want, voor de zekerheid... Ja,
3: dat was het. Ik vind het echt heerlijk.
2: Welk liedje is dit?
3: Dit is Always van Bon Jovi.
2: Ja, dat is zeker goed. Gefeliciteerd. Ik ga een Koen en Sander Show pakket naar je opsturen, Charlotte.
3: Ah, dankjewel.
2: Kom, zet dus hem je kant op. En werk ze vandaag, hem?
3: Ja, dankjewel. En ik ga lekker meezingen.
2: Doe dat, want ik ga hem helemaal draaien nu. Always van Bon Jovi.

0: Hey, goedemorgen.
1: Ben je al een beetje bijgekomen? Want behalve dat het voetbal allemaal weer was, was het in Volendam ook een groot feest met het jubileum van Jan Smit, hè?
0: Ja, dat was mooi, jongens. Ja. Ik was erbij zaterdag. Dat was eigenlijk voor mij wel het hoogtepunt van het weekend, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat was belangrijker dan voetbal, hè?
0: Soms zijn dingen belangrijker dan voetbal, ja. Ik was vrijdag al bij de opening bij Cambuur Excelsior. Dus ja, ik had... En zaterdag mocht ik naar Jan Smit, die een fantastische show gaf met zeker in zijn Volendam natuurlijk. Dus het was en gisteren ook een mooie dag natuurlijk met het voetbal. Dus het was een mooi weekend.
1: Een lekker weekend. Maar kan je ook een beetje zingen dan, Kees? Dat zit wel in het water daar natuurlijk in Volendam.
0: Ik kan redelijk zingen, maar ik ben meer van het liedje schrijven dan van het zingen. Dus ik schrijf al en dan moet Jan het maar zingen.
1: Dus als ik nu aan jou vraag of je even een stukje Als de Morgen is Gekomen wil doen, dan...
0: Ja, het is al erg vroeg, jongens. Wacht maar even.
1: Oké, nou dan ga ik dat een andere keer weer aan je vragen.
0: Ja, doe maar.
1: Doe het maar een keer. Oké, het Eredivisie weekend dus. Hoe heb jij dit weekend beleefd daarin?
0: Nou, ik denk dat iedereen wel weer blij was dat het... Dat het begon, hè. We hadden natuurlijk het WK gehad. Dus toen was iedereen, denk ik, even voetbalmoe daarna. En dan na een weekje of twee, dan zijn we weer blij dat de Eredivisie begonnen is. Dus ja, het was misschien niet al te spectaculair. Het was ook wel, ik denk door de hitte, dat het ook wel een beetje te zien was in de wedstrijden. Gisteren bij Feyenoord ook en ook bij Ajax. En ik was zelf bij Twente Heerenveen. Dat was ook best wel loom de eerste helft. Dus het was niet al te spectaculair, maar ja, toch wel weer, hè, PSV laat gewoon meer punten liggen.
1: Ja, en dus, volgens mij heb ik jou twee weken geleden gesproken en toen zei je wel, ja, PSV wordt wel de kampioen weer dit seizoen.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk nog steeds, hè.
1: Ja, maar goed begin is het halve werk.
0: Ja, zeker, maar kijk, je moet eigenlijk kijken zo direct begin september. Hoe staan de selecties er dan voor? Want er kan nu nog van alles gebeuren vanwege de transfermarkt die open is. En bij PSV staat denk ik nog wel wat te gebeuren. Die hebben al twee jongens erbij gehaald. Kostić en Sano. Maar ze moeten ook zeker nog een verdediger erbij halen. Ja, en blijft Dest, blijft Veerman, blijft Peppi. Ja, dat zijn wel belangrijke spelers. Dus het ligt er een beetje aan hoe PSV er begin september voor staat. Maar zeker na zo'n moeizame start van het seizoen, ja, ben ik er wel van overtuigd dat zij wel nog wat jongens erbij gaan halen. En ja, dan zie ik nog steeds PSV als favoriet. Maar ja, het zou natuurlijk superleuk zijn als Feyenoord en Ajax en misschien wel AZ bijblijven. Want dan krijgen we een spannende competitie. En dat willen we natuurlijk.
1: Een spannende competitie, zeker. Dat is belangrijk. Waar kijk je komend weekend het meest naar uit?
0: Even kijken. Nou, eerst hebben we vanavond Volendam natuurlijk. Uit naar Jong PSV. Ja, dat moeten we ook in. Dat blijven we ook in de gaten houden. Hè? Dus dat is ook. De keukenkampioen-divisie is ook van start gegaan. Ja, en dan hebben we van het weekend hebben we een paar nieuwe potjes. AX Heerenveen is een lekker potje. Excelsior, de koploper tegen PSV. Dus dat wordt ook wel leuk. Ja, dus dat zijn gewoon weer mooie potjes om naar uit te kijken, jongens. Dus,
1: lekker voetbalweekje.
0: Ik heb er al zin in.
1: Ja, precies. Hoor. Er gebeurt weer wat, hè. Dat is fijn voor alle voetbalfans zoals jij. Kees, dankjewel weer.
0: Is goed.
1: En de mazzel.
0: De mazzel.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music bij Joe. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen, Carnage.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, in het nieuws zo deze man.
2: De overheid hier, Rijkswaterstaat, Hoogheemelschap, gemeente. Die hebben dat allemaal bekonkelevoest.
1: Ja, en je hoort zo waar die enorm boos om is.
0: Bekonkelevoest. Mooi woord. Nou, we horen het zo. Verder komt Don Helly eraan.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Het weer van Weerplaatsen. Lokaal kan er vanochtend nog wat regen vallen. Vanmiddag gaat de zon lekker schijnen en wordt het 20 tot 29 graden maximaal. Op de weg, langs de file voor nu, de A58 gemeld in de Flitsmeister app. Dat is Bergen op Zoom Breda, tussen Etten-Leur en Breda. 3 kilometer, 18 minuten.
19: Dit is jou.
0: En dan het laatste nieuws van nu.nl. Aangeschoven, Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Mensen die hun auto niet naar de garage brengen bij een terugroepactie moeten strenger worden aangepakt. Dat wil de RDW, de organisatie die onder meer APK-keuringen controleert. Dat schrijft het AD. Vorig jaar kregen 400.000 autobezitters een melding dat ze hun auto naar de garage garage moesten brengen, omdat er iets mis kon zijn. 1 op de 3 negeerde dat. De RDW wil nu dat mensen die hun auto niet laten controleren ook niet meer goedgekeurd worden bij de APK. Of dat mensen de auto niet meer kunnen verkopen. Blijf even op de weg, want het wordt vanaf vandaag flink omrijden voor het verkeer tussen Krimpenerwaard en Rotterdam. Deze maand is de Algerre... Algra.
0: Ja, ik heb hier gewoond, dus ik weet heel goed hoe je dit uitspreekt.
1: Ik heb het overal met streepjes geschreven, doe ik het toch fout. Algra-brug, daar is hij, tussen Krimpenerwaard. Nou, we doen deze even opnieuw. Ja. Deze maand is de Algra-brug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel dicht voor groot onderhoud. Omrijden kost een uur extra. Mensen daar moeten daarom zoveel mogelijk thuiswerken. Buurtbewoners zijn hier alleen niet blij mee, onder wie ook deze man.
2: De overheid, hier Rijkswaterstaat, Hoogheemelschap, gemeente, die hebben dat allemaal bekonklevoest. En er is een klap opgegeven en klaar is Kees. En de burgers, daar lopen we gewoon overheen. Die zoeken het maar uit. Dat gevoel krijgt iedereen.
1: Dat zei hij bij Omroep West. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van een tijdelijke brug.
0: Het is natuurlijk logisch dat er een keer onderhoud gepleegd moet worden aan zo'n brug. Maar dit is een brug met een baantje heen en een baantje terug. En ja, als je die afsluit, dan hebben die mensen echt wel een probleem. Want ja. Ik heb dan in Lekkerkerk gewoond. Ik moest altijd, als ik naar school ging, naar Rotterdam, zeg maar, gingen we over deze brug heen. Maar ja, als die brug dicht is, dan moet je helemaal om via Gouda, zeg maar, om in Rotterdam te komen.
1: Ja, ze hebben ook echt bij een officieel persmoment gezegd, ja, werk zoveel mogelijk thuis, indien mogelijk. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk.
0: Nee, nou, sterkte daar allemaal.
1: Zeker. Een trampolinepark, een sportschool of zelfs een sushi-restaurant. Steeds vaker worden kerken waar geen diensten meer zijn omgebouwd tot iets anders. De oude Sint-Jozefkerk in Arnhem is nu bijvoorbeeld een padelbaan geworden. En die plek bevalt goed, zeggen deze padellers tegen Hart van Nederland.
6: Ik ben persoonlijk niet heel gelovig, dus ik vind het beter zo.
9: Het is een mooie locatie en het ziet allemaal netjes uit.
1: Ja, de padelbaan heeft uiteraard een bijpassende naam gekregen. Holy Padel.
0: Oké, en je kan niet per ongeluk allemaal oude beelden of zo stuk slaan nu met de balletjes.
1: Daar hebben ze goed op gelegd. En de padel natuurlijk allemaal afgezet, hè? Dus
0: ja, dat is waar. Dus een klein slim. Maar een trampolinepark? Kan je tot een schildering op het dak springen?
1: Ik denk, Edwin, dat ze daar wel rekening mee houden. Dat ze het hebben omgebouwd. Dat is ook gevaarlijk voor de mensen. Geen liters alcohol meer en niet meer iedere avond feesten tot diep in de nacht. Hogescholen en universiteiten passen hun introductieweek aan. Dat meldt Trouw. Ze zien dat veel nieuwe studenten geen zin meer hebben om veel te drinken en brak te zijn. Ze willen liever fit blijven en prikkelarme dingen doen. Daarom komen er op meerdere plekken zoals Eindhoven en Delft ook rustige programma's tijdens introductieweek. Ja, nieuwe studenten kunnen daar bijvoorbeeld naar bordspelavonden en kunstworkshops.
0: Wat grappig. Dus nieuwe studenten hebben geen zin meer om veel te drinken en brak te zijn. Wow.
1: Nee, je zou denken dat hoort kennelijk bij introductieweken. Zo kan ik het ook nog een beetje herinneren van toen.
0: Maar zitten nu lekker aan de bordspelletjes?
1: Ja, nou, stratego.
0: Nou, ja, of het Trivial Pursuit, Triviant. We gaan zo meteen even bellen met Annico van Santen. Vanaf vanavond gaat zij weer op televisie Triviant brengen. Dat is echt al bijna 20 jaar niet op tv. Dus,
1: kunnen al die studenten ook gelijk kijken?
0: Die kunnen ook gewoon een lekker tv-quizavondje met z'n allen doen. Heerlijk, met een

0: That was yesterday.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Vanavond draait het allemaal om algemene kennis, snelheid en tactiek op NPO 1. Want het komt terug. Triviant en Annico van Santen, die we de laatste jaren vooral kennen van Opsporingen Verzocht, die gaat dit keer niet op zoek naar daders van misdrijven. Nee, ze gaat op zoek naar de allerbeste Triviant-speler van Nederland. Annico, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik ken jou ook nog van de Cartoon Express. Daar keek ik altijd naar vroeger. Ik heb alleen nooit een tekening naar je opgestuurd, Annico.
3: Echt niet?
0: Nee. Alleen in gedachten heb ik tekeningen gemaakt. Maar zijn...
3: Ah, dat is leuk. Dat vind ik echt heel leuk om te horen altijd.
0: Dat snap ik. Ja, in de laatste jaren kennen we je vooral van Opsporing Verzocht. Dat zijn weer hele andere tekeningen die dan in beeld kwamen. Maar ja, nu ga je voor het eerst van je leven een quiz presenteren.
3: Ja. Grappig, hè? Kijk, ik vind quizzen spelen altijd al heel erg leuk. En ook als kind vond ik altijd feitjes en weetjes en dat soort dingen vond ik heel erg interessant. En dan word je opeens gevraagd of je zelf een quiz wil presenteren. Nou, dat vond ik best wel heel spannend. Ik vind vandaag echt helemaal een spannende dag.
0: Dat snap ik, want nu komt het voor het eerst op de buis. Maar is het allemaal al opgenomen eigenlijk?
3: Ja, het is allemaal klaar. We hebben in sneltreinvaart inderdaad al die afleveringen opgenomen. Omdat het natuurlijk heel efficiënt is. En dan zit je er ook echt helemaal goed in. Ja. Dus het was een soort, soort snelkooppan waar ik in ben gesprongen.
0: Ja, en er is wel een beetje wat anders met de laatste keer dat het op tv was. Zo'n 20 jaar geleden. Want het is nu, geloof ik, met een hele grote LED-vloer, heb ik gehoord. Ja. En er noemen 5 bekende Nederlanders mee elke aflevering. En dan gaat er 1 door. Nou, hoe zit het precies?
3: Nou, het ziet er vooral heel anders uit. Dus inderdaad, wat je zei, de bekende Nederlanders, de 5 die meespelen, spelen ook een aantal rondes echt op die vloer. Dus dan verplaatsen ze zich op die vloer op het moment dat ze iets goed hebben. En bij sommige rondes moeten ze zelfs een stapje naar achter als het niet goed is. Maar de basis is gewoon hetzelfde gebleven. Het zijn gewoon heel veel vragen en in heel veel verschillende categorieën. En dat vind ik ook wel het hele leuke aan Triviant. Het is heel breed. Dus ook als je het met een aantal mensen samenspeelt, er is altijd wel iets wat je weet wat die ander dan weer net niet weet. Dus dat maakt, vind ik altijd quiz heel erg leuk. Dat het echt van links naar rechts gaat en van boven naar onder. En er is altijd wel iets dat je denkt, dat komt toevallig wel uit mijn hoofd naar voren poppen en dat wist die ander toevallig net niet.
0: Ja, en het is ook een bordspel, hè? Het Trivial Pursuit. Dat is al die jaren gewoon in de winkel blijven liggen. Je moet van die partjes verzamelen, hè?
3: Ja, dat doen wij niet.
0: Oh!
3: Nee, dat heeft ook gewoon mee te maken dat qua de mediawet niet zo heel erg handig is om een bordspel 1-op-1 op televisie na te spelen.
0: Was dat vroeger wel? Ik weet het even niet meer. Namelijk, het is zo lang geleden.
3: Het was echt heel lang geleden. Nou, het grappige is dat ik inderdaad wel stukjes terug heb gezien van oude Trivianten. En dat ik echt dacht, oh, maar dat lijkt wel weer heel erg op 2 voor 12. En oh, dat is heel erg wat je bij het mes op tafel ziet. Dus het is wel echt helemaal Triviant 2.0. Maar de basis is dus gewoon hetzelfde.
0: En is dit, smaakt dit voor jou al naar meer? Wil jij vaker als quizmaster op de buis van Annico?
3: Nou, ik hoop natuurlijk heel erg dat er een tweede seizoen komt. Zodat we alles wat we hebben geleerd in de eerste reeks, dat we dat nog beter kunnen doen. En dat alle bekende Nederlanders die dachten, ik wil eerst eens even kijken hoe deze reeks eruit ziet. Dat die dan de volgende reeks meteen ja zeggen om mee te doen.
0: Ja, wat was het lastig om kandidaten te krijgen? Want ik weet wel, bij de slimste mens, wat ook werkt zeg maar met een soort afvalraces. En een finale week heeft dan, net als Trivia. Nu. Ja, er zijn best wel veel mensen die niet mee durven doen.
3: Nee, en ik snap dat ook wel als je niet zo heel erg op de feitjes zit. Waarom zou je jezelf dan pijnigen aan meedoen met een quiz waarvan het risico is dat je dingen niet weet? Aan de andere kant waren er dus heel veel kandidaten die inderdaad bloedzenuwachtig waren van tevoren en die zichzelf gewoon verbaasden. Juist omdat het zo breed is, zit er altijd wel een categorie in waarbij jij dan weer net iets beter bent dan degene naast je. Dus het is voor een kennisquiz zijn er ook mensen die nee zeggen. Maar ik zou bijvoorbeeld nee zeggen tegen een sportwedstrijd. Dus dat vind ik ook vrij logisch eigenlijk.
0: Ja, je mag mij altijd vragen trouwens, Annico, als er een tweede seizoen
3: komt. Goed. Ik ben al een lijstje aan het maken met de mogelijke kandidaten.
0: Ja, zet mij er ook even op. Ik vind het hartstikke leuk om een keer mee te doen. Ik speel dit spelletje ook wel eens thuis. Maar welke BN'ers hebben ja gezegd in ieder geval? Wie gaan we allemaal zien de komende weken?
3: Nou, er zitten een aantal mensen bij die ook heel goed waren bij de slimste. En dat vind ik heel leuk. Dus in de eerste aflevering vanavond zie je Peter Hein van Mulligen. Nou, dat is echt, die man haalt dingen uit zijn hoofd tevoorschijn. Dat vind ik fantastisch. Maar bijvoorbeeld Eva Brandeman. Zij is politiek duider onder andere bij het programma van Eva. Die is 21 en ik ga alvast verklappen. Die hoeft zich niet te schamen voor haar deelname.
0: Die valt niet gelijk af in aflevering.
3: Nee.
0: Dat weten we dan al.
3: Het is echt heel leuk, ja. Echt uit alle hoeken. Het was heel leuk om al die mensen te zien zweten op de vloer. En inderdaad af en toe fantastische dingen te weten.
0: Nou, super. Vanavond begint het dus de komende 6 weken. Elke avond iets voor 9:30, geloof ik. Hè, begint het.
3: Ja, precies. NPO 1.
0: Gaan we kijken. Annico, dankjewel voor je tijd. En veel plezier vanavond ook met zelf kijken.
3: Dankjewel. Fijne

0: Totti en Tina Turner met Costa della Vita.
1: De drie noten.
0: Joe Singelang komt eraan een uur lang meezingen om de werkweek even extra goed te beginnen. En we gaan onder andere meezingen met het volgende liedje waar ik de eerste seconde alvast van laat horen. Weet jij welk liedje dit is op basis van die ene seconde? Stuur dan een berichtje in de Joe-app. Titel en artiest heb ik van je nodig. Ik vind hem niet heel makkelijk. Het is een beetje een one-day fly eigenlijk dit namelijk. Dus misschien dat de artiest dat het allermoeilijkste is in dit geval. Welk nummer is dit? Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe-app. Ik ga hem zo meteen helemaal draaien. En dan hoor je hem natuurlijk helemaal, want dat is hoe het werkt als je hem helemaal draait. Maar welk liedje is het? Titel en artiest in de Joe-app. Maak dan eens op een Koen en Sander showpakket. En we doen er ook nog een kussen naar keuze bij trouwens, bij deze prijs. Dus dat is lekker slapen vannacht. Carné, jij klinkt heel erg nee, jij weet niet wat het is.
2: Nee, het deuntje komt me heel erg bekend voor, maar ik zou niet weten van wie.
0: Nou, als jij het wel weet, meld je in de app. Je hoort hem zometeen in de Joe Singalong, net als ABBA trouwens. En ook komt Duran Duran er zometeen aan. En wat zit er in het nieuws?
2: Ja, ik heb straks hoopvol nieuws voor mensen met een pinda-allergie.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: je mis. Pakken.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+.

0: wordt daar niet gewerkt. En voorzichtig goed nieuws voor mensen met een pinda-allergie. Uit een studie waar NRC over schrijft, blijkt dat een speciale pil een oplossing kan zijn. Een groep mensen slikte de pillen met daarin ontlasting van andere mensen die niet allergisch waren. Ja, een deel van de groep kon na een aantal maanden gewoon weer een handvol pinda's eten. Waarom en voor hoe lang dit werkt is niet duidelijk. Er zou nog meer onderzoek nodig zijn.
1: Dus in die pil zit poep van mensen die geen... Okay.
0: Maar het heeft geen smaak.
1: Nee, dat mag ik hopen. Maar ik kan mijn poep dus verkopen.
0: Ja, je kan denk ik altijd je poep verkopen, Edwin. Er zijn platforms voor. Ik denk dat mensen het graag willen. Dan nog even het weer van Weerplaza. Lokaal kan er vanochtend nog wat regen vallen. Later vandaag meer zon, 20 tot 29 graden.
1: Oké, ik ga zo even naar de toilet. Eerst het verkeer door Flitsmeister. A12 Den Haag-Utrecht tussen het Prins Kluisplein en Zoetermeer Centrum. Een kwartier, er komt er een ongeluk. En de A58 Bergen op Zoom Breda tussen Etten-Leur en Breda. Daar 11 minuten.
2: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
1: Yes, schraap je keel en singalong met onder andere Hero zometeen. Toen ik je zag na ABBA. Hier is Dancing Queen. Joe!

jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Hero. En toen ik je zag. Ene Joe, sing along. Goedemorgen, Rens.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. 43 jaar, Tollebeek kom je vandaan. Hoe is jouw maandag begonnen?
1: Rustig.
0: Ja?
1: Met een lekker weekend achter de rug.
0: Ja, heb je leuke dingen gedaan, Rens?
1: We zijn even met gezin bij de Noordzee wezen, op het strand.
0: Lekker naar het strand geweest? Echt om te zonnen of gewoon een goede strandwandeling te maken?
1: Ja, lekker om te zonnen, maar we hadden een kleine tegenvaller aan het einde van de dag.
0: Wat gebeurde er?
1: De strandtas was gestolen bij het strandpaviljoen.
0: Nee joh!
1: Ja, in Julianadorp.
0: Nou, lekker is dat. En wat zat er allemaal in, Rens?
1: Ja, we hadden een nieuwe strandtas gekocht in Griekenland. En dat was een hele mooie tas, maar dat vond waarschijnlijk een ander ook. En er zat een nieuwe zwembroek in uit Griekenland en een nieuw badpak van mijn dochter. En een nieuwe zwembroek van mijn andere zoontje. En de fietssleutel die zat erin.
0: Nou.
1: Van de fiets, van mijn vrouw. En we hadden wel een klein beetje geluk, want de autosleutel had ze er nog net eventjes uitgehaald. Dus ik kon gelukkig naar huis rijden.
0: Nou, dat is dan nog een kleine meevaller inderdaad, Rens. Nou, wat vervelend allemaal.
1: We hadden wel een heel mooi weekend gehad. Alleen, dit was even jammer. Want ik moest de fiets van mijn vrouw uit de duinen naar de parkeerplaats tillen.
0: Dus
1: zit iedereen je ook even lekker
0: aan
1: te kijken.
0: Ja, dan denkt iedereen dat jij de dief bent. Ik snap het inderdaad.
1: Ja, maar wat gaat hij met die fiets doen? dat is mijn fiets. Maar ja, dat is... je wordt bestolen en je wordt...
0: Ik snap het. Ja, jij wordt dan inderdaad als de dief aangewezen. Nou, dat is helemaal vervelend, Rens. Laten we kijken of we deze dag in ieder geval wat vrolijker kunnen beginnen dan dat jouw zaterdag dan op het strand is geëindigd. Ik heb een lekker zomersliedje in ieder geval in de drie noten zitten. Dat is dit nummer. Ja. Kort maar krachtig, zoals altijd. En jij denkt te weten wat dit is. Brandlos.
1: Mungo Jerry in the Summertime.
0: Dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd. Ik heb een Koen en Sanne Show pakket voor je. Inclusief een kussen naar wens van Beter Bed.
1: Nou, helemaal super.
0: Komt ZSM je kant op. En succes met het kopen van een nieuwe zwembroek en zo. En een nieuwe tas.
1: Dat zal wel lukken.
0: Ja, dat zal wel lukken. Oké. Mungo Jerry nu helemaal in de Joe Singalong. Dit is In the Summertime. Oh.

0: Duran Duran en de Reflex. En de Joe, sing along de beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Ik neem je even mee naar gisteravond, naar het SBS-programma Mi Douchi. Daarin ontvangt Wilfred Genee elke week 5 bekende koppels op Curaçao. Elke week een ander koppel. Gisteravond was het tijd voor de Frogertjes. René en Natasha die spraken daar openhartig over het begin van hun relatie. En dat het allemaal niet zonder slag of stoot was.
1: Het is eigenlijk geestgerend. Ik zeg, met jou ga ik wat moois beginnen. En toen zeiden ze, met jou? Nooit. Nou, dat is nu 39 jaar geleden.
2: Ja. Dat is één klein detail natuurlijk.
1: Ja, ik was getrouwd. Mijn vrouw was een dochter. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Alleen, het punt is, ik was gewoon verliefd.
0: Ja, hij was gewoon verliefd. Zo gaat dat in Amsterdam. There was nobody else. En dat gaat hij nu voor je zingen. De Joe Singalong. Dit is René Vroger.

0: René Vroeger en Nobody Else in the Joe Singalong. Carné, wat zit er zo meteen in het nieuws van 9:30?
1: Ja, kabouters en een elf.
0: Nou, dat wordt een spectaculair nieuwsbulletin, ik hoor het al. En verder muziek van Elvis Presley, Wickfield komt eraan. En heb je nog een verzoekje, meld je dan eventjes in de Joe-app. Want je kunt leuke prijzen winnen met jouw verzoekje voor de Joe Singalong.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
4: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Het weer van Weerplaza. Lokaal kan er vanochtend nog een buitje vallen. Later vandaag meer zon, 20 tot 29 graden wordt het. Twee files door een ongeluk. Twee korte files hoor, valt mee. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Voorthuizen en Barneveld. 8 minuutjes. En de A12 Den Haag Utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. Daar 6 minuten nu.
16: Dit is Joe.
15: Zometeen meer. Joe Singalong, eerst het nieuws. Carné van der Brink.
17: Goedemorgen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. Daardoor worden steeds meer records verbroken ook. Dat zegt de Rijkswaterstaat.
18: Het vorige record dateerde uit 1947. Dat was maar een klein beetje meer. Wat vooral heel anders is, is dat het vorige record was in november. En nu zien we al in juli, augustus afvoeren van dit niveau.
17: De droogte is voorlopig nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er niet veel regen verwacht. Verkeer tussen Krimpenerwaard en Rotterdam moet vanaf vandaag omrijden. Deze maand is de Algarenbrug tussen Krimpen en Capelle dicht.
15: Doe je nou weer, Carné?
17: De hele ochtend zeg ik dit verkeerd.
15: Algarenbrug.
17: Tussen Krimpen en Capelle dicht voor groot onderhoud. Omrijden kost een uur extra. Daarom geldt het advies om thuis te werken, als dat kan. Voor fietsers en voetgangers is er wel een oplossing. Zij kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Groot verdriet nog altijd bij de makers van het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Vorige week sloegen mensen daar tientallen kabouters en huisjes kapot. Dat namen we toen ook mee in de ochtendshow. Het was een grote ravage, dat zeggen de mensen achter het Kabouterbos bij Omroep West.
19: Ik ging kijken, nog optimistisch met 2 vuilniszakken. En ik dacht met 2 vuilniszakken het wel te redden. Helaas. 4 kruiwagens, 2 vuilniszakken en nog een heleboel kratten met afval.
17: Ja, en het is nog altijd niet bekend wie de kabouters onthoofde en hun huisjes kapot sloeg. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om zich te melden. En ondertussen wordt het Kabouterbos met steun van buurtbewoners weer opgebouwd. En van nieuws over kabouters dan iets over een elf. Harry Potter fans hebben de aanleg van een 200 kilometer lange stroomkabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland laten verleggen. De kabel zou namelijk dwars door het fictieve graf van huiself Dobby op een strand in Wales lopen. Ja, dat is een geliefd personage uit de boeken en films. Na honderden telefoontjes van bezorgde fans is de route aangepast. En de stroomkabel loopt nu wel langs eeuwenoude archeologische vondsten uit de bronstijd, maar het graf van de populaire huiself blijft gespaard.
15: Maar die archeologische vondsten die zijn echt?
17: Ja.
15: En dat andere is fictief?
17: Ja. Maar er is wel gewoon een graf. Fans hebben er wel gewoon een grafje en leggen af en toe bloemen.
15: Oh, er is wel echt, er is ook wel echt iets te zien.
17: Ja, 100%.
15: Okay. Dankjewel, Carné. Heb je een leuk verzoekje voor de Joe Singalong? Meld je dan vooral in de app. Dat heeft Martijn uit Raamstongsfeer gedaan.
8: Goedemorgen, Edwin. Ik zou graag Freedom van Wham willen horen tijdens de Joe Singalong. Omdat dit mij het ultieme vakantiegevoel geeft. Fijne uitzending.
15: Freedom, vakantie, ik snap het helemaal. Martijn, dankjewel voor het openen van de Joe Singalong. Het tweede half uur daarvan. Als dank daarvoor krijg je het auto taalglas superster pakket.
13: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
15: Ja, en voor Martijn is nu Wham at Freedom. En verder komt er nog aan Elvis Presley in the ghetto. En ook Wickfield voor je zo meteen. Het Saturday Night.

Beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Dit is de Joe Singalong. Dit was The King, Elvis Presley en In The Ghetto. Leuke berichtjes in de app, altijd welkom. José is bijvoorbeeld van de partij die zegt... Ha Edwin, ik ben druk bezig met het huis schoonmaken. Morgen vertrekken we voor 2 weken naar Italië... en niks is zo lekker dan in een schoon huis thuiskomen. Is ook zo. Nou, hopelijk houdt de stof zich dan een beetje gedijst de komende weken. Fijne vakantie. Zometeen de dijk in de Joe Singalong. En dit is Wickfield.

De dijk, ik kan het niet alleen in de Joe Singalong. Morgen nog een beetje bewolking, kan zelfs een buitje vallen. Maar vanmiddag op en top zonneschijn, temperaturen tussen de 20 en de 29 graden. En ik weet niet of je de rest van het weerbericht al een beetje bekeken hebt. Maar het wordt behoorlijk warm, zeker aan het einde van de week. Dan gaan we dik boven de 30 graden weer temperaturen krijgen. Dus zet de ventilator en airco vast klaar. IJsblokjes in de vriezer en probeer niet te veel in te plannen. Hè. Dan kan je je hoofd een beetje rustig houden met al die...

0: Het is de Joe Singalong. Maar ook een beetje doe mee met je luchtgitaar. Je hoorde ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. Zometeen, Mr. Appelsap. Timor is er zometeen met onder andere een nieuw mama appelsapje en deze van Toto. De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Dit is en dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Marcel van Best.
10: Goedemorgen, we hebben weer een record te pakken. Niet eerder gingen zo weinig water door de Rijn. Je hoort deze deskundige van Rijkswaterstaat bij de NOS.
11: Het vorige record dateerde uit 1947. Dat was maar een klein beetje meer. Wat vooral heel anders is, is dat het vorige record was in november. En nu zien we al in juli, augustus afvoeren van dit niveau.
10: Dit jaar verloopt nu al extreem droog. De natuur krijgt nauwelijks de kans zich te herstellen. In Eindhoven is een splinternieuwe villa in vlammen opgegaan. Buurtbewoners denken dat de brand is aangestoken. Ze hebben het zelfs bij Omroep Brabant over een aanslag.
12: Ik hoorde ineens 2 keiharde knallen. En dat was zo oorverdovend dat ik uit mijn bed ben gegaan. Echt het doek. En nog een keer het doek. Dat ik denk, het lijkt wel een bom.
10: De bewoners waren er niet. Die waren op vakantie. Een nieuwe list van Amerika om Iran aan te vallen. President Trump wil de economie van het land onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Trump zegt dat Iran nauwelijks geld verdient om militairen te betalen door de Amerikaanse blokkades. Ook wordt er niet meer onderhandeld. En gevels van onze huizen die zijn steeds vaker wit, grijs of beige. Een Amerikaans blad heeft dat uitgezocht. 10 jaar geleden kozen we nog vaker voor kleuren als roze. Vermoedelijk denken we dat een huis met een neutrale kleur makkelijker is door te verkopen. Dan het weer van Weerplaza. Steeds meer zon. Het wordt 20 tot... Nou, er staat hier 19 graden, maar dat moet 23 graden zijn.
9: Ja, beetje met hindernissen, maar we hebben het weer gehaald, het eind van het nieuws. Ik vind het heel fijn als mensen op straat gaan vertellen hoe een ontploffingsgeluid klinkt. Hè?
13: Ja, hè?
9: Je hebt nog die ene man die riep altijd, en toen hoorde ik biem! Ja. Ken je die nog, die biem? Ja. En deze vrouw vind ik ook goed, hoor.
12: Echt, doek.
9: Doek.
12: En nog een keer doek.
9: Oh, mooi, doek. Marcel, dankjewel. We kijken even naar de weg. Er is vanmorgen een ongeluk gebeurd op de A4 bij het Prins Klausplein in de buurt. 2 rijbanen zijn dicht. En zowel de A4 als de A12 heeft er last van.
14: Dit is Joe met Timo Perlin.
9: En goedemorgen. Ken je deze songtekst? Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Ah, je hoort hem zo meteen vanzelf. Ja!

Het is 10 augustus. De dag gaat door met een blaadje van mijn scheurkalender. En erop staat vandaag: in plaats van een probleem op te lossen, kun je soms ook besluiten dat het geen probleem is.

0: Martin komt eraan zo meteen bij Joe. En deze. Queen, tot zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Dit is Joe met Timo Perlin.
16: Half elf inderdaad. Taxibusjes tegen een autoaangebotst op de A4. Ze hebben de hele parallelrijbaan daar afgesloten.

Michael Jackson komt eraan over 6 minuutjes. En Mr. Michael Jackson is ook alweer onderwerp van gesprek in Papa Appelsap vandaag. De rubriek met de verkeerd verstaande zongteksten is er weer om 11:45. Dat is allemaal straks, maar eerst nu! Queen en Breakthrough. Bij het station van Jong Nederland. Dit is het, Joe. Fijn dat je erbij bent.

met Joe, het is Yubi 40. En omdat mannen minstens één keer per dag aan het Romeinse Rijk denken, hier is je reminder. Want in Archeon, in Museumpark Archeon, daar is deze hele week nog het Internationaal Romeins Festival bezig. Hoe leuk is dat? Pak even het schema erbij. Vanaf 2:30 marcheren de soldaten, de Romeinse legioensoldaten, weer zoals elke dag, in kolonnen naar de arena. En als ze daar aankomen, dan laten zij hun exercities zien, hun formaties, hun militaire technieken. En natuurlijk gaan de gladiatoren dan ook de strijd met elkaar aan in de arena. Precies zoals 2000 jaar geleden die gladiatoren. Totdat er daadwerkelijk iemand wordt onthoofd. Nee hoor, dat is niet, laatste is niet waar natuurlijk. Ze worden levend gespiesd. Eigenschap. Ze worden aan stukken gescheurd door de leeuwen. Terwijl het bloed op de toekijkende kinderen spat.

0: Craig met Here I Go Again. Bij Joe, zometeen hoor je deze. Madonna en Meatloaf komt ook aan, na het nieuws van 11 uur. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, en erin alles over een goed alternatief voor het overvolle Amsterdam.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
14: Dit is jou. En dit is Marcel van Beest met het nu.nl nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen. Grafroofzaak in Den Haag groter dan gedacht. Tot nu toe was er één grafdelver in beeld. Hij stal sieraden en gouden tanden uit geruimde graven. Justitie heeft nu nog twee verdachten op de korrel. Die zouden met de verkoop van spullen geld hebben witgewast. Het vinden van een huurhuis wordt steeds lastiger. Dat was al een probleem in grote steden, nu ook in kleinere plaatsen. Het Financiële Dagblad heeft dat uitgezocht.
16: Ik heb even op Pararius gekeken. Dat is een van de grotere verhuurplatformen in Nederland. En daar staat in Venray. Daar is op dit moment één huurwoning in de vrije sector beschikbaar. Ja. Verder niets.
15: Het huisaanbod neemt af doordat verhuurders ze verkopen. Door strengere regels levert verhuur minder voor ze op. Je moet langer wachten op je aankoop van de Bijenkorf. Als je nu iets via de webshop bestelt, krijg je het pas begin volgende maand. De leveringstijden zijn opgelopen door problemen bij een verzender. Bij dat bedrijf was eerder een datalek. En de New York Times tipt Haarlem als goed alternatief voor Amsterdam. Perfect om de enorme drukte te mijden van de hoofdstad. Je krijgt hetzelfde ervoor terug, historische grachten en cultuur. De Amerikaanse krant ziet Haarlem als een miniatuurversie van Amsterdam. Dan het weer van Weerplaza. Steeds meer zon. Het wordt 20 tot 29 graden.
14: Dankjewel Marcel. Het rijdt iets langzaam op de A50 bij Klopend Hoenderlo. Ze hebben daar de spitsstrook afgesloten wegens veiligheidsmaatregelen. Verder geen informatie. Weet jij er toevallig wat het is? Ben je er langs gereden? Heb je tijd om te appen? Laat het me weten. Stuur een app naar de Joe-app met een tekst, spraak of fotobericht.
17: Dit is Joe met Timo Perlin.
14: We gaan scoren zometeen met Meatloaf. And you took the words right out of my mouth. Na Madonna.

0: blij dat alle luisteraars, zoals jij of iemand anders, weer de Joe App Box heeft ontdekt. Met de app kan je gewoon berichtjes sturen, zoals deze van Roberto Bremer in Ridderkerk. Even luisteren wat hij schrijft.
1: Goedemorgen, Radio Joe.
0: Goedemorgen,
1: hey,
0: Roberto.
1: Hey, luister eens. Ik zou al eens een keer een pep-up-muziek willen luisteren, maar.
0: En wat?
1: Een beetje liefdelijk erin. Een beetje meer emotie. Zeg maar, zoals bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, een bepaalde expositie. Ik heb een vriendin tegenwoordig. En ja. Juist in ja, Radio Joe natuurlijk. Maar het is. Ja. Het is gewoon moeilijk om te zeggen van wat voor muziek eigenlijk al een beetje is. Misschien weten jullie wel. Laat me verrassen. Ik luister altijd naar jullie. Fijne morgen.
0: Roberto, ik snap je niet en ik snap je toch ook weer helemaal. Misschien is dit liedje wel iets voor jou. Want je bent ook maar een mens. Human!

geen zweetliedje, maar gutsliedje. Sweat alalalong. Bij Joe, het wordt ook guts hè, vanaf aanstaande woensdag. Op naar de tropische temperaturen, 30 graden plus. Maar bij Joe heb ik gewoon een lekker deodorantplaatje voor je zo meteen. Eentje die naar frisse bloemetjes, verse was met lavendel ruikt. En eerst zetten we de Arco aan. De Arco, ja, niet de Arco. Het Sniffen de Tears. Dit is Driver's Seat.

0: een Babylonische hoorverwarring aan zometeen bij Joe. 11:45, tijd voor Papa Wassap. Met Michael Jackson. Ja, dat is niet de eerste keer deze maand. Afgelopen week ook al hoorde iemand iets in Michael Jackson. Tja.
1: I won't be vervelend.
0: Oh, nou dat is lief dat hij dat zegt.
1: Ja, op zijn Michael Jackson's I won't be vervelend.
0: Nieuwe mama appelsap in papa appelsap om 11:45.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
0: Allsafe. Geeft ruimte. Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Deze week in de bonus, AH Roda.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak!
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Dit is Joe met Timo Perlin.
7: 11:30, het wordt even wat drukker op de A15 Nijmegen naar Gorkum. Voor Gorkum zijn ze een vrachtwagen weg aan het slepen met pech.

0: weekend deze week of je bent aan het werk. Je bent alweer bijna in de middag van de maandag. En dat verdient een applaus. Of zoals meneer Cactus dat vroeger zei.
1: Applaus voor jezelf.
0: Applaus voor jezelf. En voor Mariah Carey natuurlijk. And I'll be there. Beste 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe. Met zometeen de verkeerd vertaalde songteksten van Papa Appelsap. En Joe-luisteraar Mathieu in Almelo die heeft een liedje gehoord. En daar heeft hij in gehoord hoe het komt dat Michael Jackson is overleden. Je hoort het?

0: gestuurd door Joe-luisteraar Mathieu Onrust, 33 jaar in Almelo, werkzaam bij Preston Palace in de keuken. Maar nog veel belangrijker, hij is gewoon mama appelsapherkenner, want hij heeft er eentje gehoord in een zomerhit van dit moment. Het is Mauvus & Cano Choir.
1: Hoe?
0: Mauvus & Cano Choir. Het is een hele grote hit op dit moment bij onze buren van Q-Music. Hey Mathieu!
2: Hoi!
0: Hey! Hallo! Ja!
2: Ja!
0: Ja! Wat is de geheime tekst die jij hebt gehoord in dit liedje?
2: Pillen, pillen. Michael Jackson nam pillen.

0: Ongelooflijk dit.
1: Dit is wel een heel erg...
2: Ja, het bijzondere vind ik er nog wel aan dat hij natuurlijk daar ook aan is overleden, zeg maar, volgens de berichten, zeg maar.
0: Dat klopt.
2: Door die dokter.
0: Ja, die dokter. De dokter van Michael Jackson had hem pillen gegeven?
2: Ja, zoiets had ik ook gelezen, inderdaad.
0: Wil hem nog één keer horen?
3: Nog één keer?
0: Nog één keer, Michael Jackson nam pillen. Nee, joh. Dit is ongelooflijk wat jij hebt ontdekt. Nog één keer, doe het de laatste keer dan. Oké, nog één keer. Heb je zelf een papa appelsap? Ja, hallo. Sorry de war. Ik bedoel, heb je zelf een mama appelsap voor papa appelsap? Laat het me weten. En maak hem even officieel via joe.nl of de Joe-app. Whitney Houston nam ook pillen.

0: Lopez.
1: De Jello.
2: Het wordt een... Nou, ik kan gewoon niet meer wachten op de ethisch lunch zometeen. Ja, ik ben helemaal flabbergasted. Maar voordat hij kan beginnen, hebben we eerst Marcel met het nieuws.
3: En daarin, het is steeds lastiger voor winkeliers om een opvolger te vinden. Zo meer.
2: En ook zometeen deze. Een drankje, een nootje. Dan ben ik je boontje.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
1: Aldi.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus.
20: Wauw.
19: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
15: Fans van voordeel.
1: Aldi.
15: Dit is jouw.
2: Het is 12 uur. Tijd voor het nu.nl nieuws met Marcel van Beest.
21: Goedemiddag. Duizenden winkeliers sluiten omdat ze geen opvolger kunnen vinden, weet RTL Z. Als er kandidaten zijn, dan zien die op tegen de vele werkuren. Het is ook lastig om de financiering rond te krijgen voor een overname. Cijfers over het gebrek aan opvolgers zijn er niet. Wel zegt de Kamer van Koophandel dat het aantal al jaren stijgt. Grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Tot nu toe was er één grafdelver in beeld. Hij stal sieraden en gouden tanden uit geruimde graven. Justitie heeft nu nog twee verdachten op de korrel. Die zouden met de verkoop van spullen geld hebben witgewast. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Je kent hem vast van The Dukes of Hazzard. In de tv-serie uit de jaren 80 speelde hij automonteur Cooter. Daarna was hij politicus. Jones overleed door een hartaanval. Hij is 84 geworden. En misschien niet de handigste plek om je te verstoppen bij een wespennest. Twee mannen sloegen op de vlucht toen ze in Den Helder probeerden in te breken. Ze verstopten zich in de bosjes, maar daar was dus ook een wespennest. Vol onder de bulten zijn de mannen opgepakt. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 29 graden.
2: Hartelijk dank voor de informatie van het weer en het nieuws. Wij gaan door met de verkeersinformatie. En dan zien we vooral de langste file die op de A50 staat tussen knooppunt Grijshoort en Schaarsbergen door een defect voertuig. 25 minuutjes, 9 kilometer file.
22: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
2: Het wordt de hele nacht dansen, zwoede blikken en harten breken. Alles zit erin de 80's Lunch vandaag.
23: Gaan we. Ja!

Alleen maar één grote rij ethisch liedjes. Elke dag tussen 12 en 1 bij Joe in de ethisch lunch. Weet je wie ik zag deze zomer in de arena bij de toppers? Deze man! Jason Donovan, die was gewoon aan het optreden tussen de grote toppers door. Wat zo knap. Hij stond gewoon met zijn hand in zijn broekzak te zingen. Toen dacht ik, dat is lekker makkelijk, maar daarna was ik wel jaloers. Ik denk, ja, daar word je heel relaxed van als je zo gaat zingen. Too many broken hearts in this world.

Trouwens, wat ik nog even wil zeggen, heb jij Annika van Zanten gehoord vanmorgen? Annika van Zanten in de ochtendshow bij Joe. Die vertelde dat ze vanavond weer op tv is met een nieuw programma. Trost Triviant. En dat is natuurlijk eigenlijk een oud programma van 20 jaar geleden, maar gaan ze dus weer opnieuw op de planken brengen. Trost Triviant vanavond, Annika van Zanten, The Legend, 9:30, NPOA. Zullen we vast even oefenen? Roze vraag. Welke muziekstijl zit er verwerkt in de titel van de zomerhit Sunshine? Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Sunshine Polka? Nee. Denk er maar even over na. Het antwoord hoor je zo, het liedje zelf. 4 minuutjes.

0: Nou, dat is toch fantastisch. Je hoorde A Sunshine Reggae.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Ja, er wordt altijd prachtige liedjes aangevraagd aan 80's Lunch. Maar voor deze wil ik wel even nog meer ruimte maken. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is niet je standaard Neil Diamond, niet je Sweet Caroline. Oh. Maar het is Love on the Rocks die je hebt aangevraagd.
2: Ja, Pavlov tranen. Ik schiet meteen in de tranen van de ontroering van dat liedje.
0: Love on the Rocks, dat gaat niet over een whiskietje met ijs, hè?
2: Nee, dat gaat over een liefde die is op de klippen gelopen.
0: Oh.
2: Je krijgt er nog weer van uit.
0: Zometeen bij Joe, Love on the Rocks. En ook hoor je de Pointer Sisters met Jump for My Love.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: strikt. Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte. Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Hey, Remol.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
16: Half 1, veel aanrijding op dit moment. Laatste aanrijding is net gebeurd op de A2, Den Bosch-Maarsen, vlak voor Utrecht. Daarom is de

0: Hi, goedemiddag.
1: Hey Doris, met Timoor. Wat kan ik voor je doen?
0: Hi, ja, we zitten hier met collega's te lunchen en we hebben het over die eclipse die er aankomt. En nu zei er net een collega tegen mij, oh nee, ik ben te laat met kopen. Toen zei ik, oh nee, ik ook. Dus ja, toen zei ik, wacht even, volgens mij gaf Joze weg.
1: Eclipsebrillen.
0: Vandaar mijn vraag.
1: Ja, eclipsebrillen.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar die geven niet meer. Nee, ik heb de laatste heb ik hier weten op de kop te tikken. Heb ik uit de doos gepakt.
0: Ja.
1: Want die wou ik aan mijn dochtertje van 8 geven.
0: Oh, nee, die heeft voorrang, absoluut.
1: Nee, maar dan nu je het zo zegt, ik mag dat eigenlijk helemaal niet doen. Dus dat ik moet dat, luisteraars gaan dat voor. Dus ik mag dat niet zomaar voor mijn familie. Nee, die moet ik.
0: Oh, maar dat vind ik stielig.
1: Die moet ik dan aan jou geven. Nee. Ja, nee, dan bel ik mijn dochter zo meteen even dat het gewoon niet doorgaat. Komt helemaal goed, joh. Ja. Ze kan wel ook wel even met de echte ogen kijken naar de eclipse. Ze is nog jong.
0: Oké. Dat hoeft niet, hè? Het mag ook naar haar.
1: Nee, ik maak een grapje. ik had hem voor mezelf achtergehouden, want wij hebben echt geen meer. Dus ik heb deze nog even voor mezelf. En dan mag ik hem ophalen.
0: Oh, ze kreeg heel blij. Ja, ze kreeg heel blij. Dat is goed, dan komen we hem halen.
1: Ik leg er 2 neer bij de receptie.
0: Perfect.
2: Oh, dankjewel.
0: Ik wil hem hebben.
1: We hebben er vier.
0: Oh, fantastisch!
1: Allerlaatste 4, dankzij Edwin van de ochtendshow, hè, natuurlijk.
0: Daar zijn we heel blij mee. Maar waar kunnen we het dan ophalen? Of kunnen we het
1: Ik leg het klaar bij de receptie, komt helemaal goed. Ik vind het zo fantastisch. Heel veel succes. En oh, we moeten door!

0: pakken de 70s en de 90s weer lekker bij. Oh, met als vertegenwoordiger van de 90s, George Michael met Freedom. En van de 70s. Fleetwood Mac. Na het nieuws van 1 uur met Marcel zometeen.
1: En daarin opnieuw succes voor Nederlandse topsportvrouwen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.
4: Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Het is 1 uur en hier is het nu.nl nieuws, gelezen door Marcel van Beest.
4: Goedemiddag. Discriminatie bij World Pride in Amsterdam. Meldpunt heeft er ruim 500 meldingen over binnengekregen. Nog steeds loopt dat aantal op. Meldpunt noemt het een verdrietig succes. De World Pride wordt eens per jaar in een grote stad gehouden, de afgelopen weken in Amsterdam. Het gedoe rond FIFA-baas Infantino heeft ook een positieve kant. Niet eerder waren de voetbalbonden van Europa, Azië en Amerika zo eensgezind als nu. De bonden halen samen in een brief flink uit naar de FIFA-baas. Vooral is er kritiek op zijn solo-actie om de WK-aandelen te verkopen. En daarmee heeft hij het vertrouwen beschadigd, schrijven ze. Een nieuwe uitbarsting van vulkaan Etna op Sicilië. Rondvliegend as zorgt voor problemen bij het vliegveld. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Einde van de middag moet langzaam alles weer normaal zijn. Verwacht wordt dat er dan weer op Sicilië gevlogen kan worden. En opnieuw succes voor Nederlandse topsportvrouwen. Marit Steenbergen zwom op het EK een nieuw record op de 100 meter vrije slag. Kogelstootster Jessica Schilder plaatste zich bij de kwalificaties voor de finale. Gisteren pakte Demi Vollering nog de winst in de Tour de France. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 29 graden.
3: Dankjewel, verkeersinformatie dan. Die krijg je van Flitsmeister. De volgende opvallende vertragingen: A2 Utrecht aan Bos. Tussen Waardenburg en de Empelbrug. Er is een ongeluk gebeurd daar. De vertraging is 40 minuten. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo 25.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: Goedemiddag. Lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Met zo George Michael, Fleetwood Mac, maar eerst Tina Turner. Joe!

schoppen het zelfs tot Barbie. Weet je dat er een Tina Turner Barbie is geweest? Is ooit uitgebracht? Doet het nu nog goed, tweedehands, $250. En vandaag is bekend geworden dat Whitney Houston de volgende is die een Barbie krijgt. Dus komt een Whitney Houston Barbie. Het is, toen ik het voor de eerste keer hoorde, dacht ik, dat is speciaal. Ik ben even gaan zoeken, maar blijkt dat er ook een Stevie Nicks Barbie is. Die zelfs $400 oplevert. Stevie Nicks, Fleetwood Mac. En die hoor je nu bij Joe.

gaat het hartje al sneller kloppen, hè, bij het horen van Cutting Crew. I Just Died in Your Arms Tonight. Echte GTA-klassieker, Grand Theft Auto Vice City. 19 november is het zover, nog 101 nachtjes slapen. En dan ligt GTA 6 eindelijk in de winkels. 13 jaar na GTA 5. De gekte rond de gamers nieuwe complete. Pre-orders breken alle records. Eind deze maand komt er een uitgebreide nieuwe trailer op Netflix. Ja, er zijn luisteraars van Joe die nu al vrij hebben genomen op donderdag 19 en vrijdag 20 november om aan één stuk tot in het weekend te gamen. Je luistert Joe. Vijfde regionale hitgolf staat alweer klaar. Als het zo doorgaat, draaien we nog steeds een lambada tijdens het opzetten van de kerstboom. Donderdag, vrijdag kan het 35 graden worden, dus daar gaat hij weer.

0: was mooie Is This Love. Dus bijna half twee. Is zo tijd voor de quiz. De Joe Hit Quiz. Vind je het leuk om mee te doen? Je maakt namelijk kans op de nieuwste editie van Hitster.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Battle of the Generation. En bij de Hit Quiz krijg je van mij een aantal fragmenten van liedjes. En dan moet jij zeggen, deze komt uit de 70s. Of de 80s. Of de 90s. Wil je meespelen? Geef dan met de Joe-app door. Uit welk decennium, 70s, 80s of 90s, dit liedje komt. Genesis is je ticket om mee te doen met de hitquiz. Komt hij uit de 70s, 80s of 90s? Stuur me dan over via de Joe-app. Je hoort hem zo helemaal. Ook Michael Jackson komt eraan. En misschien ben jij zo wel mijn kandidaat.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo. Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
22: Yes.
21: Esso. Omdat elke rit telt.
23: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
0: Joe, verkeersinformatie van Flitsmeister. Goedemiddag, 1:30 geweest. En de volgende vertragingen zijn er. Meest opvallend, A7, Den Oever naar Zürich. Tussen Breesanddijk, brug over de Lorenz-sluis. Defect voertuig daar zorgt voor 16 minuten extra reistijd. En de A50, Os Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Schaarsbergen, 30 minuten extra.
1: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
0: En jouw kans op Hit Quiz. Kun je zo meteen winnen. Doe je mee? Eerst.

0: Genesis, Jesus He Knows Me. Toegangsticket tot de hitquiz voor Marcel. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Hi, Genesis, Jesus He Knows Me. Welk jaar? Tenminste, welk decennium was dat?
1: Ja, in de 90's.
0: Yes.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Grappig, heel veel reacties binnen over dat het uit de 80's komt. Ik denk wel 80%. Die roept, komt uit de 80's. Komt misschien door de klank van Phil Collins. Maar het is 90's inderdaad. Nee, hartstikke goed. Om precies te zijn, 1992. Aan de telefoon Marcel de Fluiter. Komt uit Ede, zit in de machinebouw. En ik denk dat jij heel makkelijk gaat winnen. Want je bent namelijk DJ, toch?
1: Ja. Ja, zo kun je
0: het
1: noemen, ja.
0: Ja, het gevaar dat je natuurlijk heel veel muziek kent. Gevaar. Maar met jou een spelletje spelen zoals Hitquiz is nooit leuk, denk ik. Of wel? Jij wint altijd.
1: Nou, ik win niet altijd, hoor. Maar er zijn altijd mensen die altijd beter zijn.
0: Ja, precies. Nou, je kunt je ook vergissen natuurlijk. Dat is ook zo. Ik zal even vertellen hoe het in zijn werk gaat. Ik ga je 3 korte fragmenten laten horen van hits. Je hebt 5 seconden om te zeggen of die hit uit de 70's, 80's of 90's komt. Heb je alles goed, dan win je. En fout maken kan dus niet. Als je ze allemaal goed hebt, krijg je de nieuwste editie van Hitster. Dat is Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest welk tijdperk je speelt. En ik wens je alle succes van de wereld. Ben je er klaar voor, beste Marcel de Fluiter?
1: Ja, laat me komen.
0: Oké, here we go met de allereerste.
1: Ja, de 90's.
0: 80's of 90's. En zijn de Bee Gees.
1: 90's.
0: Ja, je zegt het 3 keer, maar... Is niet goed.
1: Oh, meen je niet?
0: Nee, man, 87 was dat.
1: Oh, dan bijna de 90's dan.
0: Ja, nou ja, bijna. Er zit 3 jaar tussen. Er kan veel gebeuren in 3 jaar, beste Marcel. Oh, wat jammer dan.
1: Ja, helaas.
0: Wil je de andere fragmenten wel even proberen?
1: Ja, laat maar komen.
0: Oké, deze dan. Toto is.
1: Ja, dat is ook de 80's.
0: Dat is de 80's, 1988. Klopt. En dan deze. Ten Sharp.
1: Ja, begin 90's denk ik.
0: Ja, zeker. Het was 1991. Hartstikke goed. 2 uit 3, maar ja, dat is niet genoeg voor de prijs.
1: Nee.
0: Helaas. Niet Hitster, The Battle of the Generations. Maar ik vond het leuk om je even aan de telefoon te hebben, Marcel. Ik wens je nog een hele goede reis, want je zit in een auto. En wellicht tot de volgende keer.
1: Allee, tot ziens.
0: Yo, bye-bye. Hier zijn de Bee Gees. You win again.

love you. Ja, zeker I love you. Maar de liefde mag van de andere kant wel iets minder zonnetje. Ik denk dat we het heel zwaar gaan krijgen deze herfst en winter. Echt allemaal, want de vijfde hittegolf van deze zomer komt eraan. Maar over 3 maanden, ja, ik kan je niet voorstellen. Maar dan zijn de blaadjes echt gevallen, hè, van de bomen. Dus het laat licht, vroeg donker, regenachtig. En gaan we bij 20 graden al met winterjas op pad. We zijn er niet meer gewend. Joe heeft de hits uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb nog een prima zomerrit uit de 90s voor je. Nick Kamen, I Promise Myself, hoor je naar Bruce. Dit is The River, bij Joe.

0: Zo met klassieke dit hoor. 90s, Nick Cayman en I Promise Myself bij Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. ABBA komt eraan, Bryan Adams komt eraan. Alleen maar grote artiesten. Direct na het nieuws met Marcel van Beest. Goedemiddag Marcel.
1: Goedemiddag. En daarin alles over de grootste ergernis bij automobilisten.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie.
11: ANWB en gaan.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het van weer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Dit is jou. 2 uur geweest en het nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest.
1: Goedemiddag. Toch nog discriminatie op World Pride. Die was dit jaar in Amsterdam. Een meldpunt heeft ruim 500 meldingen gekregen. Nog steeds loopt de teller door. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. De organisatie van de World Pride kijkt verder positief terug op het evenement. Een Deense natie blijkt 15 kinderen te hebben verwekt. De Deense publieke omroep is erachter gekomen. De oud-soldaat was in de jaren 60 spermadonor. Via DNA-onderzoek kwamen zijn kinderen erachter wie hun vader is. Ze vragen zich af hoe iemand met een natieverleden spermadonor kon zijn. Als je de zonsverduistering wil zien, bescherm dan goed je ogen. Anders raakt je netvlies beschadigd, waarschuwen oogartsen bij de NOS. Alleen een eclipsbril is geschikt. Die mag niet beschadigd zijn. Een donkere zonnebril of lasbril werkt niet, zeggen de artsen. De zonsverduistering is woensdag. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Een andere frustratie zijn mensen die niet handsfree bellen of appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. In de grote steden ergeren automobilisten zich aan fietsers. Die hebben vaak lak aan verkeersregels. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 29 graden.
0: Dankjewel, Marcel. Verkeersinformatie dan. Dat levert de volgende vertraging op volgens Flitsmeister. Twee stuks, A50, Os Apeldoorn tussen Grijswoord en Schaarsbergen. Defect voertuig, 25 minuten. En de A76, als je rijdt van Geleen naar Keulen tussen Kundenberg en de Grens. De weg is dicht, 20 minuten extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Een hele goede middag. Alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. ABBA bijvoorbeeld. Eerst hoor je Bryan Adams.

0: Joe laat je lekker meezingen met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Take a Chance on Me van ABBA. En Take a Chance on Me. Ik krijg zoveel verzoek altijd binnen via de app. Wat wil je graag horen, Roland?
1: Yo, Daniel. Yo. Show me love. Robin S. Lekker lammen met die speakers.
0: Yo, let's go.

krijgt het beste uit de 70s, 80s en 90s. En je hoeft er niet eens veel voor te doen, alleen maar de radio aan te hebben. En mocht je deze dagen nog denken, ga eens even lekker een dagje weg naar Utrecht of Groningen of Leiden. Wees je bewust dat het heel druk is, hè? Introductieweek voor nieuwe studenten begint vandaag. De steden zijn over.

0: Bij Joe hoor je het beste uit de 70s, 80s en 90s. En niet alleen het beste, maar ook groot. Echt enorme grote hits. Je hoort zo namelijk een liedje dat een Oscar, een Golden Globe en een Grammy won en nummer 1 stond in Nederland uit de jaren 80. Niet gek voor een nummer dat voor altijd verbonden is aan een legendarische dansscène.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Hey Raymond!
15: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Hey Raymond!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: Ons Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 25 minuten, tegen een half uur aan zelfs. En de A73. Maasbracht Nijmegen tussen Grubbevorst en Horst. Ongeluk gebeurt daar, 40 minuten extra reistijd.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: En Roxanne van de police komt eraan. Maar eerst Dirty Dancing, Bill Medley en Jennifer Warnes.

Police bij Joe. Roxanne, put on the red light. Aanstaande woensdag, zonsverduistering. Iedereen en zijn moeder is op zoek naar zo'n eclipsebril. Mocht je denken, ik ga er even online wat bestellen. Check het even goed, want bol.com heeft al tientallen eclipsebrillen uit het assortiment gehaald. Omdat ze niet aan de veiligheid voldoen om in de zon te kunnen kijken. Dus niet zomaar alles gebruiken woensdag, hè. Meest gestelde vragen die Joe heb, hebben jullie ze nog? Het antwoord is nee. Als we dat van tevoren hadden geweten, dan was ik wel een handeltje begonnen. Zo, schouder.

Je luistert, Joe. Er valt altijd wat te vieren en volop wensen te doen. Vandaag vieren we de komst van de Perseïden. Hallo allemaal. Dus de bekende meteorenzwerm trekt deze dagen langs de aarde. De echte piek volgt over een paar dagen, maar ook vanavond maak je kans om prachtige vallende sterren te spotten. En terwijl de zomervakantie nog in volle gang is en veel Joe-luisteraars inmiddels alweer begonnen aan het nieuwe werkseizoen. Ja, en dan kun je weer meeraden welke drie liedjes in de 3x3 zitten. Dat is een cryptische omschrijving. En een zin die de eerste drie liedjes na een nieuws in zich geeft. Die komt: in de schaduw van de maan is jouw zoete vrijheid het enige dat ik wil.

0: Je luistert Joe, we hebben alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Hoor je dat? Met Kim Wilde onder andere en You Came. Meer 70s, 80s, 90s komen eraan. Je krijgt onder andere John Travolta en Olivia Newton-John. En dan verklap ik eigenlijk al eentje als het gaat om de 3 na 3. Want we hebben de eerste drie liedjes na het nieuws zitten. Die hebben we verstopt in een cryptische zin. En die is: in de schaduw van de maan is jouw zoete vrijheid het enige dat ik wil. Je hoort alle drie na het nieuws. En dat krijg je van Marcel van Beest. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag. En in dat nieuws gaat je kind op kamers. Pas dan op voor nepadvertenties.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes, dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
8: Nu bij Dirk, Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
14: Welkom bij de
13: nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
20: ping, ping, ping, ping, ping.
19: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Deze week in de bonus: Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken.
0: Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Dit is 3 uur geweest, dit is het nu.nl nieuws. Wat krijg je van Marcel van Beest?
6: Goedemiddag. Arrestatie voor huurmoord op Nederlander. Een Belg van 18 is ervoor opgepakt. Hij is inmiddels aan ons land uitgeleverd. De huurmoord was begin december 2024 in Spanje. Een Zwollenaar werd toen in Malaga doodgeschoten. Zijn familie deed een vergismoord. De natuurbrand bij Venray is nog niet uit. Het nablussen gaat nog zeker een week duren. In het bos zijn nog smeulende plekken. De brandweer houdt die goed in de gaten. Hoe de brand bij Venray is ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer besluit pas na het blussen of er onderzoek komt. Nepadvertenties voor studentenkamers. Op TikTok zijn er honderden van, heeft de NOS uitgezocht. De studentenvakbond vertelt hoe studenten worden belazerd.
23: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
6: Ook zijn er nepadvertenties van huurhuizen. Zelfs grote verhuursites worden misbruikt door oplichters. En niets is wat het leek in Australië. Daar dachten 2 mannen een koffer te hebben gevonden met een lijk erin. Zelfs de politie twijfelde geen moment en liet het forensisch onderzoeken. In het lab bleek het niet een echt mens te zijn, maar een pop. Het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken bij 20 tot 29 graden.
5: Dankjewel Marcel. Dan de verkeersinformatie. We gaan naar Flitsmeister. En bij Flitsmeister hebben ze de volgende meldingen van een kwartier of langer. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Komt door een defect voertuig, 25 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Zaarder, Heiken en Horst. Ongeluk gebeurt daar, 32 minuten extra reistijd.
25: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: En de 3 na 3. 3 liedjes achter elkaar. We hebben dan een cryptische omschrijving aan jou. Wat zijn de liedjes die we zoeken? Ik zal het nog 1 keer noemen. In de schaduw van de maan is jouw zoete vrijheid het enige wat ik wil. Vrij lastige vandaag. Lucinda doet de poging.
26: In the shadow of the moon, Frank Sinatra. Sweet Freedom, Michael McDonald. And you're the one that I want.
5: Yep.
26: Van Olivia, Newton-John en John Travolta.
5: Nou, 2 uit 3, want die allereerste is niet The Shadow of the Moon, maar The Moonlight Shadow.

Mine Sweet Freedom. Wat leuk dat je luistert. We hebben het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met No Doubt zometeen Don't Speak. En vanavond kan het ook weer zijn dat je Don't Speak hoort. Omdat er fanatiek mee wordt gedaan met een spelletje dat terugkomt op de ouderwetse tv. AVRO-TROS Triviant is weer terug. 5 kandidaten moeten het tegen elkaar opnemen.

vragen in verschillende categorieën te beantwoorden. Altijd goed voor de algemene kennis, hè, dat soort quizzen. Altijd van die leuke vragen. Ik zal er een centje, wat ik even heb bijgepakt. Het zijn bijvoorbeeld interessante vragen die je zou kunnen krijgen. Hoeveel harten heeft een octopus? Nou? Welke kleur heeft de zwarte doos van een vliegtuig? En wat is het enige voedsel dat nooit bederft? De antwoorden. 3 harten voor de octopus. Oranje, dat is de kleur van de zwarte doos. En honing is het enige voedsel dat nooit bederft.

is Joe en deze week is de grote ontknoping van de uitjes van Edwin. Afgelopen week is hij flink op zoek gegaan naar het allerleukste uitje van Nederland. En deze week de ontknoping. Wat is nou het allerleukste uitje om naartoe te gaan? Als je het wilt weten, luister naar de Koen en Sander Show met Edwin. Morgenochtend weer om 6 uur bij Joe.

0: 80s, 90s. Dit is Joe met Eagles. The One of These Nights. Meatloaf komt er zo meteen aan. En een van de hits van Madonna nog voordat ze de Queen of Pop werd. Ja, lekker zou dat toch kunnen zijn. Je hoort hem zo.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Yeah!
6: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Anders grijp je mis.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Goedemiddag, dit is Joe. Het is 4:30. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Meest opvallende A12, Utrecht-Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg, defect voertuig. Zorgt voor 20 minuten extra reistijd. A50, Os-Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderlo, 40 minuten. En de A73, Maasbracht-Nijmegen. Tussen Zaarden, Heiken en Horst heb je te maken met 35 minuten extra.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: En Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Na Madonna's Borderline.

Je hoort het best uit de 70s, 80s, 90s. Je luistert Joe met Meatloaf. En zometeen Toto. En hier is Denise Williams op deze bijzondere dag. In Amerika start een bijzondere rechtszaak namelijk. 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Gaat in Las Vegas het proces van start tegen de 63-jarige verdachte Dwayne Cafferty Davis. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. De hele zaak wordt zo'n maand uitgetrokken. Bij veroordeling riskeert hij levenslange gevangenisstraf.

Mr. Mouse. Alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Toto, hold the line bij Joe. Waar je straks over een uur bovenaan staat in de Alpha Battle. Je maakt kans op 1000 piek als je meespeelt. En aanstaande donderdag de hoogste score hebt. Meedoen en aanmelden doe je over een uurtje. Als je blijft luisteren naar Joe.

0: Max en Joey, hoort Leo Sayer. En Thunder in My Heart Again. Het is bijna 4 uur. Je krijgt, zo direct Jorien, lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Vol energie voor de maandagmiddag boost. En Mai is nog een nieuws, dat krijg je zo meteen. Goedemiddag Marcel.
1: Nou, Alain is hier, hoor.
0: Alain, ja, sorry, ik zie het, Alain. Hi, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Ja, het is definitief. Het gratis broodje kaas bij KLM vliegt eruit.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: Sporten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
13: Goedemiddag. Volop onderzoek. In een studentenhuis in Delft, daar is gisteravond een dode gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Omroep West onderzoekt de politie nog of het een misdrijf is of dat het om een natuurlijke dood gaat. Verdere details over het slachtoffer zijn ook nog niet bekend. Er wordt zeker nog de hele week nageblust in het natuurgebied in Venray. In het bos zijn nog altijd smeulende plekken en de brandweer houdt die goed in de gaten. Hoe het vuur bij Venray is ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer besluit pas na het blussen of er een onderzoek komt. Dan naar Oman, daar is de olievlek voor de kust verder uitgebreid. De olie komt van een lekkend schip, het is onbekend hoe dat lek is ontstaan. Inmiddels is een gebied zo groot als tienduizenden voetbalvelden besmeurd. En je krijgt vanaf eind dit jaar geen gratis bier of wijn meer op meerdere Europese vluchten van KLM. En dat is trouwens niet alles, want ook het gratis broodje kaas is definitief verleden tijd. De vliegmaatschappij komt met een grotere, maar betaalde menukaart. Daarmee volgen ze andere airlines, zoals Lufthansa en British Airways, die hier al eerder mee kwamen. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. En morgen hetzelfde weer als vandaag, dan is het max 26 graden.
12: De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. 14 files staan er in Nederland. Je hoort er files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Een kwartier vertraging heb je daar tussen Band en Lemmer. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. Een grensfile rondom Ouddijk. 15 minuten vertraging. De A28 dan van Amersfoort naar Zwolle. Daar zorgt een defecte vrachtwagen voor een half uur vertraging tussen Harderwijk en Elspeet. En dan de A50 Os richting Apeldoorn. Ook daar een defect voertuig. Daar zorgt het ook voor een half uur vertraging tussen Grijsoord en Schaarsbergen.
14: Dit is Joe met Jorien Renkema.
12: Goedemiddag, het is maandag 4 uur geweest. We wijten het spits af voor de middagboost van deze week. Misschien zit je eerste werkdag van de week er bijna op. Heb je nog even dat laatste zetje nodig om er doorheen te komen tot 5 uur? Nou, dan heb ik hier voor je de 4 uur middagboost. Een half uur lang muziek waar jij heel veel energie van krijgt. Wat dat is, dat mag je laten weten via de Joe-app. En dan draai ik het met heel veel liefde voor je. Ik kreeg net een berichtje van Esme. Die wist al precies hoe laat het was. Want zij zei, Jorien, ik wil heel graag Don't You van de Simple Minds horen. Even de goede moed erin krijgen.

0: net, want Frank zei, ik kom net terug van vakantie in Frankrijk en ik wil een beetje in een Franse sfeer blijven.
1: Oelala, Frank. Heb je die tekst veel gebruikt dan op vakantie? Voulez-vous coucher avec moi? Nou, ik ben heel benieuwd. Was vast een leuke vakantie. Het is misschien een beetje leedvermaak, maar ik moest heel erg lachen om het berichtje dat ik binnenkreeg van Eddie. Eddie's leven is namelijk momenteel iets minder rooskleurig. Dit is wat hij net stuurde in de Joe-app.
2: Hoi Irene, zou je van mij Red in the Kitchen willen draaien? Aangezien ik nu ratten aan het bestrijden ben uit onze schuur, de Hufters. Dankjewel.
1: Nou, als ze dit gehoord hebben, die Hufters, dan weten ze wat ze moeten doen nu, die ratten.

0: Jo, alles wat jij wil horen om je werkdag mee af te maken. Nu eentje waar ik niet één, maar twee mensen heel blij mee ga maken. En waarschijnlijk nog veel meer mensen. Maar twee mensen hadden hem aangevraagd. Annelies allereerst, die kreeg hier energie van, liet ze weten. En ook Eva wilde hem graag horen.
1: Hey, hallo. Wij zitten midden in een verbouwing en verhuizing. En wat is dan een beter nummer om te horen dan Mr. Blue Sky? Zin in!

0: bekend dat er een Whitney Houston Barbie op de markt wordt gebracht. En die is geïnspireerd op de look van Whitney in de clip van I Wanna Dance With Somebody. Nou, misschien weet je het nog uit je hoofd. Er heeft ze een klein paars jurkje aan en een prachtige volle bos haar. En die Barbie lijkt echt exact. Ah, heel goed gedaan, leuk. Je hoorde Whitney Houston in de 4 uur middagboost. I'm your baby tonight. Zometeen na 4:30 spelen we de Alpha Battle. Ik wou zeggen, we spelen de 4 uur middagboost. Nou, die is net afgelopen. Maar de Alpha Battle, die doen we wel straks. En het nieuws komt er natuurlijk aan met Alain.
1: Ja, bij een stedentrip in ons land denk je misschien al snel aan onze hoofdstad. Maar volgens een bekende Amerikaanse krant moet je heel ergens anders zijn.
0: Oh, is het Utrecht?
1: Ga ik zo vertellen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard.

0: elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Goedemiddag, zon en wolken vandaag. 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen hebben we ongeveer hetzelfde recept en dan wordt het maximaal 26 graden. Dan de Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. 17 files staan er momenteel. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. Eentje op de A6 van Emmeloord naar Joure. Er is daar een ongeval gebeurd. Zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Band en Lemmer. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Een defecte vrachtwagen daar zorgt voor een half uurtje tussen Ermelo en Elspeet. En dan de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen duurt er ook een half uur langer over. Dit is Alain met het nieuws van 4:30. Goedemiddag Alain.
5: Goedemiddag. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien een doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakketje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Niet alleen in ons land wordt het de komende dagen weer erg warm. Ook in andere Europese landen wordt het zweten geblazen. In Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, daar wordt het op veel plekken warmer dan 35 graden. Daar lijkt de vijfde hittegolf van dit jaar eraan te komen. En in het zuiden en westen van Italië wordt het nog meer afzien met de hitte. Daar kan het meer dan 40 graden worden. En waar moet je als toerist in ons land zijn voor een citytrip, maar is het nog wel te doen qua drukte? Nou, vergeet Amsterdam, zegt de New York Times. Je moet in Haarlem zijn. Volgens de Amerikaanse krant is Haarlem een perfect alternatief voor onze hoofdstad. Het heeft eeuwenoude grachten, verborgen hofjes, musea. Eigenlijk is het gewoon een miniatuurversie van Amsterdam, zeggen zij. Maar ja, dan zonder het massatoerisme.
4: Volgens mij heeft Haarlem toch ook echt de bijnaam Klein Amsterdam?
5: Nou, nu je dat zegt,
4: ja.
5: Dat klopt inderdaad.
4: Want ik ben toevallig een paar weken geleden ook voor een citytrip in Haarlem geweest. Dus
5: leuk.
4: Ik kan dit helemaal onderschrijven. Ik vond het ook een hele fijne stad. Ik was met mijn dochter van 3, dus het was inderdaad niet mega druk. Ik voelde me daar op mijn gemak met een klein kind. En we waren ook in no time waren we aan het strand. Dus ik onderschrijf dit New York Times.
5: Ja, en op zich ook nog 20 minuutjes met de trein natuurlijk, hè, vanaf Amsterdam naar Haarlem. Dus je bent er ook zo.
4: Ja, dus je kan ook nog een dagje naar Amsterdam als je
5: zo
4: in Haarlem
5: bent.
4: Nou, helemaal toptip voor alle Americans die luisteren. Go to Haarlem.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.

We spelen straks de eerste ronde van deze week. Daarin aan jou de taak om binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Dan heb je aan het einde van de week de hoogste score. Dan win je 1000 euro. Wil je meedoen zometeen met de alfabet? Stuur dan nu je naam in de app van Joe.

0: Magda en de Munich. Het regent zonnestralen, hoor je zo. Maar eerst gaan we van Dr. Beat naar Margriet.
1: De Alpha Battle.
0: Dag Margriet, want jij bent onze kandidaat in de Alpha Battle vandaag.
2: Ja, hallo.
0: Welkom op Joe. Ja, vind je het spannend?
2: Ja, ik vind het heel spannend.
0: Oh, ben jij zo iemand die altijd naar de radio roept tijdens dit spelletje?
2: Nou, ik doe echt wel mee, ja.
0: Ja. Ja. En dat is het altijd heel makkelijk, hè?
2: Meestal wel, ja.
0: Ja. Je dekt jezelf al in.
2: Ik dek mezelf helemaal in, ja.
0: Nou, het fijne is wel, Margriet, dat je hoe je ook gaat scoren, ook al haal je maar één punt, dan sta je toch in ieder geval vandaag bovenaan het klassement van deze week.
2: Eén dag moet lukken.
0: Ja, precies, want nou, we beginnen net. En wie aan het einde van deze week de hoogste score heeft, die wint 1000 euro.
2: Zou heel fijn zijn.
0: Heb je die gedachte al uitgegeven?
2: Nou, zo snel wil ik niet. Maar er is altijd wel iets leuks mee te doen, natuurlijk.
0: Oh, doe eens iets.
2: Nou, nog eens even lekker uit eten. We hebben nog een weekje vakantie. Of even lekker shoppen.
0: Ja, oh, ja, nou, dat kan flink geshopt worden hoor, met 1000 euro.
2: Nou, ja. Daarom. Ja.
0: Nou, ik help het je hopen. Ik ga zo meteen een klok starten. Die duurt 30 seconden. En in die 30 seconden ga ik allemaal categorieën noemen. En die moet jij dan koppelen aan een letter bin uit het alfabet.
2: Ja.
0: Dus je moet allemaal associaties gaan doen. Dus ben je er klaar voor om te horen wat je letter is?
2: Ja.
0: De letter R heb ik voor je.
2: R.
0: De R. Dan gaan we beginnen. Eerst wat ik van je wil horen met de R is een website.
2: Rem.
0: Iets dat je kunt eten.
2: Radijs.
0: Iets met knoppen.
2: Radio.
0: Een rivier.
2: De Rijn.
0: Iets dat je in de vriezer bewaart.
2: Rabarber.
0: Een kleur.
2: Rood.
0: Iets hard.
2: Record.
0: Een drankje.
2: Ranja.
0: Een vogel.
2: Raaf.
0: Iets dat stinkt.
2: Is dat voorbij?
0: Ja, het is al voorbij. Ja, rotte vis had ik in mijn hoofd. Toch iets dat stinkt, maar goed. Het doet er niet meer toe. We gaan eens even je antwoorden doorlopen. Een website, Rem. Ja, jij riep maar gewoon iets om door te kunnen, hè?
2: Ja.
0: Want achter de schermen vertellen we je altijd dat je niet mag passen in dit spelletje. Dus jij dacht, we gaan door. Ik noem iets randoms met een R. Iets dat je kunt eten, radijs, keurig. Iets met knoppen, radio, een rivier, de Rijn natuurlijk. Iets dat je in de vriezer bewaart, rabarber, dat is helemaal goed. Een kleur, rood, ja hoor. Iets hard, een racket, hebben we ook goed gerekend. Even kijken, een drankje, ranja, dat is goed. Een vogel, raaf. En iets dat stinkt, nou, dat viel net buiten de tijd. Heb je meegeteld?
2: Een 6, 7,
0: 8. 8, ja, dat is hartstikke keurig, toch?
2: Oh, ja, voor het begin, toch?
0: Ja, nou, lijkt me ook. Er zijn mensen die wel eens, volgens mij, die 1000 euro hebben gewonnen, hoor, met 8 punten.
2: Ja, dus dat heb ik wel eens gehoord, mensen,
0: kan
2: dat ze zo
0: gebeuren.
2: Eindigen.
0: En ik krijg trouwens ook nog een staatslot van de staatsloterij. Laten we dat ook niet vergeten. Dus...
2: Nou, ook altijd mooi meegenomen.
0: Volgens mij is het een mooie maandag op deze manier, toch?
2: Zeker weten. Hartstikke fijn. Dank je wel.
0: Nou, misschien spreken we elkaar donderdag weer, Margriet.
2: Nou, wie weet. Ik wacht het aan.
0: Ja. Dankjewel voor meespelen met de Alpha Battle. Morgen rond 4:15 uiteraard een nieuwe ronde. En donderdag weten we wie die 1000 euro wint deze week.

0: wekker voor de maandag, hè, dat we even zo'n goede eerste ronde van de Alpha Battle hadden. Margriet, die hadden maar liefst 8 punten, dus dat is een prima score. Oh, die... dat was een nieuwsgeluidje. Ik wilde eigenlijk even deze hebben. Daarmee kan ik overschakelen naar Alain, die ons gaat vertellen wat er zo meteen in het nieuws zit.
1: Ja, absoluut. We gaan het opnieuw hebben over de film The Odyssey, want die film blijft records breken.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmans of Calvé. Veesaus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar.
8: Ja. Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe.
8: Geeft ruimte.
7: Welkom.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Dit is jou. Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altena.
3: Goedemiddag. De toezichthouder slaat alarm en gaat opnieuw een gevaarlijke trend rond op social media. Jongeren dagen elkaar uit om kneedbaar speelgoed, squishies heet dat, op te warmen in de magnetron. Maar de Voedsel- en Warenautoriteit zegt tegen het AD dat dat voor explosies kan zorgen. In het buitenland hebben meerdere kinderen daar al zware brandwonden door gekregen. Volop onderzoek in een studentenhuis in Delft. Daar is gisteravond een dode gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Omroep West onderzoekt de politie nog of het een misdrijf is of dat het om een natuurlijke dood gaat. Verdere details over het slachtoffer zijn ook nog niet bekend. Bij een aardbeving in Colombia zijn zeker 20 doden en meerdere gewonden gevallen. De beving was in het westen en had een kracht van 7,4. Gebouwen zijn deels of volledig ingestort en ook zouden mensen onder het puin liggen. En het blijft records regenen voor The Odyssey. Vanochtend werd bekend dat de film officieel de meest succesvolle film van regisseur Christopher Nolan is. En er komt nu nog een hoogtepunt bij. Al meer dan 1 miljoen mensen hebben in ons land The Odyssey inmiddels gezien, terwijl hij nog geen maand in de bioscoop draait. Ja, vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in extra groot formaat. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. En morgen hetzelfde weer als vandaag, dan is het max 26 graden.
2: De Joe verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 17 files staan er in Nederland. Eentje op de A6 van Emmeloord naar Joure. Tussen Band en Lemmer duw je er door een ongeval 20 minuten langer erover. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Elspeet een half uur vertraging. En een file op de A50. Os richting Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Schaarsbergen een half uur vertraging door een defect voertuig. Mocht je ergens anders in de file staan die ik niet heb genoemd, dan duurt die niet langer dan een kwartier.
4: Dit is Joe met Jorien Renkema.
2: Goedemiddag, Vanessa Paradis is onderweg. Be My Baby hoor je na Nena.

Kai, maar met mij, Jorien. En volgende week maandag hoor je gewoon weer het zoetgevoelige stemgeluid van Kai Merks hier in de middag. En ik merk dat ik er eindelijk weer een beetje bovenop ben na het weekend. Mag ik wel, maandagmiddag 5 uur. Ja, het zou de alcohol kunnen zijn geweest, maar zo heel veel heb ik niet gehad. Dus ik ben dan toch bang dat het dan ja, de leeftijd is. In combinatie met een beetje vermoeidheid, een lange dag en misschien toch ook wel wat lichamelijke zwakte. Want ik had vrijdag een bruiloft. En ik heb me gewoon het hele weekend daarna niet lekker gevoeld. Maar zoals gezegd, ik ben er weer bovenop. Ik kijk bovenal terug op echt een hele mooie, liefdevolle, prachtige dag afgelopen vrijdag. Mijn beste vriend ging trouwen en dat was echt zo leuk. Het was een dag met een lach en een traan zoals het hoort op een bruiloft. Maar ook met champagne, taart, lekker eten, goed gezelschap en een hele avond op de dansvloer. Nou, echt genoten. En nu zit voor de meeste mensen de eerste werkdag van de week er weer op. Want het mag dan wel vakantieperiode zijn. Genoeg mensen voor wie de trein gewoon doordendert. En voor jou is het dan 5 uur geweest met piepende mandjes naar huis. En dat doe je extra lekker met een liedje om je raampje mee omlaag te doen.

daarvoor kon je raampje omlaag op Play That Funky Music van Wild Cherry. We gaan nu even terug naar het New York van de late jaren 80. Er was een jonge vrouw met de naam Joan. Studeerde daar film op de New York University. En Joan wilde documentairemaker worden. Maar ze kon ook wel een moppie zingen. En dat wisten haar vrienden. Op een avond was ze met een huisgenoot in de Abbey Lane Bar in New York. Fun fact, die bestaat nog steeds. En op die avond, ergens in die late jaren 80, trad daar in die bar een band op. En toen die klaar waren en alleen de pianist nog wat had te pingelen op de piano op het podium, daagde Joan's huisgenoot haar uit om op het podium te gaan en een liedje te zingen met de pianist. Dan trakteer ik, zei hij. Nou ja, armzalige student als ze was, klom zij dus het podium op. En die pianist die vond het zo fantastisch hoe mooi zij kon zingen, en hij nodigde haar uit om vaker met hem op te treden. En the rest, as they say, is history. Want die Joan heeft geen documentaire meer gemaakt in haar leven, maar ze scoorde wel een hit als zangeres. Deze om precies te zijn, want haar naam is Joan Osborne.

0: 6:30. Alain, vertel, wat zit er zo meteen in dit nieuws?
1: Nou, van welk verkeersgedrag worden we helemaal gek? Ik vertel het je zo, maar één ding staat vast. Mannen en vrouwen denken hier niet hetzelfde over.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Voel me zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nu bij Dirk, Westland barbecue salades. 450 gram,
1: €2,79. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Goedemiddag, dit is het weer van Joe. Vanavond is het op de meeste plekken bewolkt. Het koelt af naar 7 graden. Wat koud. Klopt dat wel? Ja, dat klopt echt al, hè? Jeetje, oké. Okay. Morgen 20 tot 26 graden. Dan de Joe-verkeersinformatie door Flitsmeister. 18 files staan er in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven... tussen Leenderheide en Batadorp door een ongeval 10 minuten vertraging. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ook daar 10 minuten vertraging tussen Akersloot en Heer Hugo Waard. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem zorgt een defect voertuig... voor een kwartier vertraging tussen Grijsoord en Waterberg. De A27 dan Utrecht naar Almere. De verbindingsweg is afgesloten. Zorgt voor een kwartier tussen Hilversum en Eemnes... En een file op de A50, Gros richting Apeldoorn... tussen Grijshoort en Hoenderloo, een half uur. Dit is het nieuws van iets over 5:30. Alain, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Als je de zonsverduistering wil zien deze woensdag... bescherm dan goed je ogen. Met die waarschuwing komen oogartsen bij de NOS. Alleen een eclipsbril is geschikt, maar die mag niet beschadigd zijn. Een donkere zonnebril of een lasbril werken niet, zeggen de artsen. Gebruik je die toch, dan kan je je netvlies beschadigen. Je krijgt vanaf eind dit jaar geen gratis bier of wijn meer... op meerdere Europese vluchten van KLM. En dat is trouwens niet alles, want ook het gratis broodje kaas is verleden tijd. De vliegmaatschappij komt met een grotere, maar betaalde menukaart. En daarmee volgen ze andere airlines, zoals Lufthansa en British Airways... die hier al eerder mee kwamen. En volgens KLM krijg je wel nog steeds gratis aan boord... een kop koffie, thee, water, sinaasappelsap en een stroopwafel.
21: Dat is al best wel veel, toch? Want Europese vluchten zijn vaak maar kort. Bij de meeste maatschappijen krijg je überhaupt niks, toch?
22: Nee, dat klopt. Daarmee is KLM trouwens een van de weinige vliegmaatschappijen... die überhaupt gratis eten en drinken aanbieden op korte vluchten.
21: Eren we eren toekomt, wat de doppers.
22: En we ergeren...
21: Niet gesponsord door KLM overigens.
22: We vliegen snel door naar het volgende bericht. Ja, we ergeren ons nog steeds enorm aan elkaar in het verkeer. Een verzekeringsbedrijf heeft onderzoek gedaan. En daar is een top 3 uitgekomen. Met op 3 geen richting aangeven. Op 2 appen achter het stuur of niet handfree bellen. Met je telefoon bezig zijn dus. Maar de absolute nummer 1, de grootste ergernis, is bumperkleven. En opvallend is wel dat vrouwen bumperkleven een stuk vervelender vinden dan mannen. Voor hen is het gebruiken van je telefoon in het verkeer het meest irritant.
21: Ik ga nu iets zeggen wat misschien een beetje riskant is.
22: Ja.
21: Maar ik zit heel veel op de weg. Want ik woon in Drenthe en ik werk in Amsterdam. Dus nou, reken maar uit.
22: Ja.
21: Ik vind, mijn grootste ergernis is mensen die veel te lang links blijven rijden. Dus die niet even een strookje opzij gaan.
22: Oh, dat snap ik ook wel. Ja.
21: Kijk, en dan moet ik wel eerlijk toegeven, dan ben ik af en toe wel even zo'n bumperklevertje. Want dan heb je het er zelf een beetje naar gemaakt. Dan moet je gewoon even naar de kant gaan.
22: En lukt het dan ook?
21: Ja. Ja, vaak wel.
22: Ai,
21: dus sorry voor iedereen, maar zo'n bumperklever, dat ben ik. Maar dan heb je het er ook zelf naar gemaakt.
23: Dit is Joe met Jorien Renkema.

zou het bijna vergeten. Maar zometeen op Joe spelen we de op maat gemaakte quiz. Dat is een heel leuk spel, al zeg ik het zelf, waarin we jouw kennis testen over jouw eigen favoriete band of artiest. Dus dat is het leuke aan dit spel. Je kan het zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil. Want jij kiest over wie je wil spelen en ik ga er een spel over maken. Een intro, een stukje songtekst en een outro moet je gaan raden. Van welke band of artiest durf jij dat wel aan? Laat het nu weten via de app van Joe. Dan heb ik nog precies 3 minuten de tijd om de quiz speciaal voor jou op maat te maken.

0: De op maat gemaakte quiz.
1: De quiz waarin jouw kennis over jouw eigen favoriete band of artiest op de proef wordt gesteld. En dat is best wel spannend, want ja, jij moet het wel waar gaan maken. Jij bent misschien wel Nederlands grootste fan van die ene band of die ene artiest. Renate, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Van wie ben jij fan?
2: Ik ben vanaf het begin af aan ben ik eigenlijk al fan van hun. Dus al heel lang geleden.
1: Ja, van Roxette, hè? Daar hebben we het over.
2: Oh ja, zo klopt. Ja, klopt. Roxette.
1: Ja, ja. En als je dan moet uitleggen, hè, op een kringverjaardag of zo, wat je nou zo fantastisch vindt aan Roxette, wat zeg je dan altijd?
2: Ja, gewoon de muziek, dat spreekt me gewoon heel erg aan.
1: Ja.
2: Dat is gewoon, gewoon echt leuke muziek.
1: Heb je ze wel eens live gezien ook?
2: Ik heb ze eigenlijk nog nooit live gezien, helaas.
1: Oh, ja, ik zou graag tegen je willen zeggen, ik kan het regelen. Maar dat moet ik eerlijk over zijn, dat kan ik niet regelen. Maar ik kan wel voor je regelen dat jij in ieder geval voor vandaag dan Roxette's grootste fan van Nederland bent. En dat jij het strandlaken vol met teksten van Joe Zomerhits thuisgestuurd krijgt.
2: Nou, dat zou super zijn.
1: Ja, maar daar moet je wel wat voor doen natuurlijk, dat begrijp je. Ja. Ik heb hier drie opgaves voor je klaarstaan. Ik heb een intro van Roxette, laat ik je zo meteen horen. Ik heb een stukje songtekst, ga ik voordragen. En je gaat straks een outro horen. Dus dat zijn de laatste secondes van een liedje van Roxette. En aan jou dan de taak om de goede titel erbij te noemen.
2: Dat is prima.
1: We gaan beginnen, Renate. Het eerste wat ik van je wil weten is, welk liedje van Roxette begint zo?
0: Intro.
2: Volgens mij is dat Spending My Time.
1: Weet je dat heel zeker, Renate? Echt mega zeker.
2: Ik zit te twijfelen. Ja.
1: Het is niet goed. Het was It Must Have Been Love.
2: Oh ja, dat klopt. Ja,
1: zo simpel was het. Oh ja. Nee toch.
2: Oh helaas.
1: Nou, maar zullen we het spelletje nog wel even afmaken? Gewoon voor het gevoel?
2: Dat is prima.
1: Oké, gaan we door met een
0: songtekst.
1: En die tekst is: in a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home.
2: Oh, jee, mag me na. En dan ben ik er helemaal uit.
1: Ja, snap ik.
2: Ja, ik weet het niet meer.
1: Nou, ik ga hem je laten horen.
2: In a time where the sun descends alone.
1: Fading like a flower was dat.
2: Ja, ik weet het, ja.
1: Nou, misschien ga je dat ene puntje onderhalen voor de eer. Welke van Roxette eindigt zo, Renate?
0: Outro.

0: Volgens mij was dat spending my time.
1: Nee.
0: Weer niet.
1: Oh, wish oh. I could fly.
0: Oh, dit is echt erg.
1: Maakt niks uit, Renate. Ik snap het ook. Er ligt een hoop druk op je. En het is live op de radio. Maar we vergeven het je. En ik weet zeker dat als Roxette luistert, dat ze nog steeds geloven dat jij hun allergrootste fan van Nederland bent.
0: Oh, zeker weten. Ja. Dat hoop ik, ja. Nu wel.
1: Nou, ik ga ze in ieder geval voor je op de radio draaien als schrale troost dan maar.
0: Super, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Club Tropicana. Dit klinkt een beetje als een plaknacht, vind ik altijd. Met die krekels en zo. Nou, een plaknacht gaat het niet worden vannacht. 7 graden. En alleen, wat zit er verder in het nieuws zometeen?
1: Nou, 2 inbrekers in Den Helder. Die kozen een verstopplek uit waar ze al snel spijt van kregen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we al van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: voel mij zo free.
0: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Goedenavond, het is 6 uur. Het nieuws van nu.nl. Alain Altenaam.
1: Goedenavond. De toezichthouder slaat alarm. Er gaat opnieuw een gevaarlijke trend rond op social media. Jongeren dagen elkaar uit om kneedbaar speelgoed, squishies heet dat, op te warmen in de magnetron. Maar de Voedsel- en Warenautoriteit zegt tegen het AD dat die gloeiend hete gel voor explosies kan zorgen. In het buitenland hebben meerdere kinderen daar al zware brandwonden door gekregen. Nep-advertenties voor studentenkamers. Op TikTok zijn er honderden van, heeft de NOS uitgezocht. De studentenvakbond vertelt hoe studenten worden belazerd.
22: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
1: Ook zijn er nep-advertenties van huurhuizen. Zelfs grote verhuursites worden misbruikt door oplichters. Een zware aardbeving in Colombia. Daarbij zijn zeker 20 doden en meerdere gewonden gevallen. De beving was in het westen en had een kracht van 7,4. Gebouwen zijn deels of volledig ingestort. En ook zouden mensen onder het puin liggen. En een pijnlijke verstopplek voor 2 inbrekers in Den Helder. De politie kreeg een melding van een inbraak in een winkelcentrum. De verdachten sloegen op de vlucht en verstopten zich in de bosjes. Maar dat deden ze onbedoeld bij een wespennest. Ja, onder de bulten zitten ze nu vast voor onderzoek. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken bewolkt. Het koelt af naar 7 graden. En morgen is er veel zon. Het wordt dan 20 tot 26 graden.
0: Jo, verkeersinformatie door Flitsmeister. Eigenlijk staat er nog maar 1 noemenswaardige file in het land. Dat is op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderloo heb je 20 minuten vertraging door een defect voertuig.
23: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Ja hoor, goedenavond. Barry Manilow hoor je zo meteen hier. Copacabana.

Het is 6:08. Het is vandaag 10 augustus. Dit was in 1985 de dag waarop Michael Jackson in één klap $47 miljoen armer werd. Niet dat je medelijden met hem hoefde te hebben toen. Want Michael Jackson gaf $47 miljoen uit, maar werd in de jaren daarna juist nog rijker. Ik zal het uitleggen. 10 augustus 1985 kocht Michael Jackson voor $47 miljoen de rechten van de muziek van de Beatles. En als je eenmaal de rechten van muziek hebt gekocht, dan kun je daar dus heel veel geld mee verdienen. Door die muziek bijvoorbeeld te verkopen voor... Nou,

Nou, en dat gebeurde dus wel. Michael betaalde $47 miljoen voor de rechten van de Beatles-catalogus. En nu komt het. 10 jaar later verkocht hij de helft voor, hou je vast, $95 miljoen. En na zijn dood werd ook de andere helft weer doorverkocht voor $750 miljoen. Waar gaat dit over? Crazy.

zometeen op Joe nog de Backstreet Boys en Quit Playing Games. Maar eerst, in 1976 waren er een aantal mannen die samen om tafel moesten. Mick, Lou, Ian, Ed, Dennis en Al. Ze moesten namelijk een naam voor hun band bedenken. En bij de ene band gaat dat sneller dan bij de andere. En hier ging het eigenlijk ook wel oké, want Mick had iets bedacht. En dat vond de rest van de band ook wel een goed idee. Want de ene helft van deze band was Amerikaans en de andere helft kwam uit Engeland. Dus het maakte eigenlijk niet uit aan welke kant van de oceaan ze optraden. Een deel van de band was altijd de buitenlander. Oftewel, een foreigner. Toen dachten ze, hé, dat is een goede naam. En wel grappig, toen ik hier dus even indook, toen zag ik dat ze in de jaren in totaal 27 bandleden hebben gehad. Dat is toch niet normaal? Echt een enorme lijst met namen, vooral Engelsen en Amerikanen. Maar er is, onlangs heeft er een Mexicaan in Foreigner gezeten. Dus het aantal nationaliteiten staat bij deze op 3. Foreigner hoor je nu op Joe. Dit is Cold as Ice.

0: Boys, Old Joe. Alleen, wat zit er zometeen in het nieuws van 6:30?
1: Nou, voor veel mensen is het een droom, een Amerikaanse roadtrip. Maar dat doen we steeds minder. En een land dichter bij ons wordt juist steeds populairder.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Goedenavond. Vanavond is het op de meeste plekken bewolkt. En het koelt af naar maar liefst 7 graden. Dus pak je elektrische deken er maar bij. Morgen krijgen we veel zon en het wordt dan 20 tot 26 graden. De Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. De file op de A1, Hengelo naar Osnabrück, tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 5 minuten. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam, tussen Zaandam en de brug over de Zaan, doe je er 10 minuten langer over. En de file op de A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, nog 6 minuten vertraging. Dit is het nieuws van iets over 6:30. Dit is Alain, goedenavond.
18: Goedenavond. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug bij Gorkum. Die is verzwakt en kan dat eigenlijk niet aan. De brug is er dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren dat verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen voorlopig nog geen boete krijgen bij de cameracontrole.
17: Ja, want een tijdje geleden was in het nieuws dat er extra streng gecontroleerd zou worden. Ook echt hele hoge boetes, hè?
18: Ja, absoluut. €500 als je wordt betrapt.
17: Maar dus dat geldt dus alleen voor Nederlandse vrachtwagens?
18: Voorlopig wel. Dat heeft te maken met Europese regelgeving.
17: Oh, ja. Bizar. Oké. Okay.
18: De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in Den Haag. Er lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekendgemaakt. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten. En Amerikaanse roadtrips zijn uit de Nederlandse top 10 verdwenen. De route San Francisco-Los Angeles, jarenlang een publieksfavoriet, zakt van plek 6 naar 12. Roadtrips in Europa worden juist steeds populairder. Vooral Sicilië doet het goed. De route Catania-Palermo schiet met 78% meer boekingen naar plek 9. En ook de omgekeerde route komt de top 10 binnen. Ja, waarom Nederlanders Amerika links laten liggen? Nou, door president Trump en doordat we tegenwoordig liever iets dichter bij huis blijven.
17: Mijn favoriete vakantie ever is ook echt de roadtrip door Amerika. Ik heb dat een paar keer gedaan. En ik zou echt het liefst zou ik gewoon de rest van mijn leven alleen nog maar naar Amerika op vakantie gaan. Maar ik merk ook dat ja, het voelt gewoon nu niet als een leuk, gezellig land om op vakantie te gaan. Maar ik ben dus blijkbaar niet de enige.
18: Nee, en je blijft dus ook dichter bij huis.
17: Ja, precies. Maar in Europa is het natuurlijk ook heel veel moois te ontdekken. Dus het is misschien ook vanwege het vliegen en zo, is het misschien voor iedereen beter.
18: Denk een goede tip.
19: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: Joe spelen we om 16:45 de Alpha Battle. Dat is een spel waarin je in 30 seconden tijd allemaal associaties moet maken met een bepaalde letter uit het alfabet. En degene die aan het einde van de week de meeste punten heeft gehaald in de Alpha Battle van de week wint 1000 euro. Nou, vanmiddag gingen we vliegend van start voor deze week. Ik speelde met Margriet. En zij ging zo goed dat ze daar zelf een beetje van stond te kijken eigenlijk. Heb je meegeteld?
1: 6, 7.
0: 8. 8, ja, dat is hartstikke keurig, toch?
1: Oh, ja, voor het begin.
0: Dat was echt een beetje verbaasd, hè? Nou, het is inderdaad een heel goed begin. En morgen spelen we een nieuwe ronde om 16:45. Voor 1000 euro dus, hè?

0: Dusty Springfield, laten we die ook niet vergeten. What have I done to deserve this, hoorde je op Joe. En zometeen, na zevenen, de Monoli, Guido Kuijn.
1: Risotto.
0: Oh ja, was het risotto vandaag?
1: Ja, ik wist dat je het ging vragen, dus ja, het was risotto en het was lekker.
0: Ik vind het altijd leuke vragen op mensen. Ik ben soms ook, dan ga ik gewoon om 1:30 middags of zo bij de koffieautomaat. Vraag je iemand, hey, wat heb je gisteravond gegeten? Ik vind het een leuk gespreksonderwerp.
1: Ik zou het echt niet meer weten. Ik zou het echt niet meer... Weet jij nog wat je gisteren hebt gegeten?
0: Ik was gisteren op een verjaardag waar werd gebarbecued.
1: Oh, lekker.
0: Hele lekkere zalm van de barbecue.
1: Super, dank voor de bedenktijd. Ik weet het nog steeds niet.
0: Oké, maar vandaag was risotto dus.
1: Ja.
0: Ik had vandaag pennen.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Henk, heb je al gegeten?
2: Botteltjes met kipfilet en gisteren eigen gemaakte pannenkoeken.
1: Kijk, en de dag ervoor?
2: Ja, ik ben 56 en dan weet je dat niet meer.
0: Je had even bedenktijd, hè, Henk? Je dacht, dan gaan ze zo meteen ook aan mij vragen. Ik moet even bedenken wat het is. Nou, je bent scherp, Henk, dat is goed.
2: Dat dacht ik. Ja,
0: want je hebt het zo meteen na zeven onze kandidaat voor Minute to Win It.
2: Ja.
0: En dat spelletje is jou wel bekend. Of in ieder geval in jouw huishouden.
2: Ja, het was een beetje traumatisch vorige week. Toen zat mijn aanstaande met jullie aan de telefoon.
0: Ja.
2: En dat ging net niet goed, hè?
1: Nee.
0: Dat was Karen, hè?
2: Ja, en ik heb me toen gelijk aangemeld. Ik zei, dat ga ik beter doen. Ja, en weet je, Minute to Win It, hartstikke leuk, die term. Maar ik kan ook in een minuut heel wat spelen, hè? Want we zouden gaan trouwen eind deze maand.
0: Oh.
2: Maar ja, als ik vandaag natuurlijk mijn grote bek niet waar maak...
0: Dan zegt zij nee straks.
2: Het wordt een spannend maandje zo.
0: Nou, wat leuk zeg. Dus Karen heeft vorige week niet gewonnen. Jij gaat nu wel voor de winst. En dan aan het einde van de maand dan is de echte winst. Want dan is jullie bruiloft.
2: Ja, dan wordt er een feest.
0: Wat leuk zeg.
2: Ja, een landelijk journaal halen we dan vast wel in.
0: Oh ja, denk je? Waarom dan?
2: Ja, wat dacht jij dan? Ja, iedereen hier weet wie wij zijn in de buurt, hè?
0: Leeuwarden was het, toch?
2: Ja, dat koppel wat er steeds op de radio is, hè?
0: Ja, op die manier.
2: Ja, op die manier.
0: Ja, jullie worden ook getrouwd door Guido. Dat weet Guido nog niet, maar...
1: Oh, dat ga ik me nu voorbereiden.
2: Ja,
1: leuk.
2: Leuk, man. Ja, nou, dan weten we eindelijk wie... Ja, we wisten niet meer wie het nou was. Maar oké, dan hebben we nu weer een naam erbij.
0: Ja, dat is Guido, ja. Ja. Nou, Henk, zometeen Minute to Win It dus. Na zevende de revanche ga jij doen namens...
2: Ja, en ik doe even een soort... een ander koppeltje, hè, want... wat mijn vrouw vorige week had, dat was niet helemaal de klik, had ik het idee.
0: Oh ja, die speelde met Guido, hè?
2: Ja, dat ging niet helemaal. Ja, een beetje, daar kan Guido niks aan doen. Maar, en mijn vrouw ook niet.
1: Maar soms
2: heb je dat, hè? Dan ben je niet voor elkaar gemaakt.
1: Maar zijn wij dat wel, Henk? Of ben je dat toch met Jurien?
2: Ik ga het met die vrouwelijke...
1: met de vrouwelijke Guido, Jurien heet
0: dat. Ja, dat ben ik, Jurien.
2: Juist, precies.
0: Nou, vind ik leuk, Henk. Ja. Ik verheug me erop. Tot zo.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo, thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
15: Mam,
4: Waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van U2, Sunday Bloody Sunday. Na nieuws van 7 uur door Rebecca Looijen.
24: Goedenavond. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen, maar benadrukt ook dat het nog te vroeg is om er iets over te zeggen. De beving had een kracht van 7,4 en daarbij zijn tot nu toe zeker 22 mensen om het leven gekomen. De politie heeft een flinke hoeveelheid drugs gevonden in een huis in Den Haag. Er lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn daarvoor opgepakt. De vondst gebeurde vorige week al, maar is nu pas bekendgemaakt. Het huis werd binnengevallen door zwaar bewapende agenten. Bestel je iets in de webshop van de Bijenkorf, dan moet je lang wachten. Producten worden vanaf begin september pas weer bezorgd. De levertijden zijn flink opgelopen na een cyberaanval bij een logistieke partner van de Bijenkorf. Daarbij zijn mogelijk ook persoonsgegevens gestolen. De winkel waarschuwde over vertragingen. Dat is ook het geval bij retouren en terugbetalingen. En de Zeppelin die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet af kunnen maken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar heeft dat niet gehaald. Het luchtschip draaide eerder al om, omdat het te heet werd in de cockpit. Dat meldt RTV Utrecht. Een Zeppelin is erg uniek. Deze wordt gebruikt om de luchtvervuiling te meten, maar de apparatuur kon de hitte niet meer aan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
25: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En gaat het na een week kommer en kwel in Minute to Win It wel een keer lukken om de winst te pakken? Hoor je zo naar Berlin en dit is U2.

0: Als ik uitstel.
1: Ja, in of rondom huis of.
0: Zoveel. Ja, nou, ik zei vanochtend nog tegen mijn vriend, die moet hier even gestofzuigd worden. En dat is volgens mij nog niet gebeurd. Dus nou,
1: ja, door hem. Wel iets. Je hebt het gewoon gedelegeerd.
0: Nou, nee, ik hield het heel algemeen. Er moet hier even gestofzuigd worden door iemand.
1: Ja, ik heb dat met mijn tuin.
0: Oh ja.
1: Ja, onkruid.
0: Oh, vreselijk. Oh,
1: ja, ik schuif het echt al weken voor me uit. En ik zie die brandhaard maar erger worden en erger worden. Henk, jij schuift je huwelijk al 20 jaar voor je uit, hè?
2: Ja, zo ongeveer.
1: Ja, hoe moeten we dit zien?
2: Ja, dat wordt wel tijd.
1: Ja, ja, want jij bent al 20 jaar samen.
2: Ja.
1: Maar, hoe kan het dan dat het zo lang heeft geduurd?
2: Nou, ja, lang vlak op. Waarschijnlijk eerder getrouwd geweest. Oh. En dan denk je, doen we het nog een keer. Maar ja, weet je, op een gegeven moment zeg je wel, waarom zullen we het verdorie niet doen, weet je wel. Zijn mensen die zijn dan 20 jaar samen of zo, of een 20-jarig huwelijk of dat jubileum, en wij hebben dan niet echt een jubileum. Oh. Dus ja, dat kunnen we, dus als we het lang genoeg volhouden, kunnen we nog wel een jubileum halen.
0: Oh, dat vind ik mooi, ja. Zeg. Ja, dat leuk.
1: Heel mooi. Ja. Maar voor de duidelijkheid, jullie zijn dus tussendoor niet uit elkaar geweest, of wel?
2: Nee, ben je gek.
1: Oh, gelukkig. Nee, het leek heel even zo.
2: Ik zou niet durven.
1: Ja, en het is wel mooi. Jij gaat nu de eer van je vrouw ook van je aanstaande vrouw ook verdedigen. Ja. Want zij deed er vorige week mee met Minute. Ja. Het ging niet goed.
2: Nee, en ik heb een beetje grote bek. Ik meld me gelijk aan.
1: Nou, ja, en daar zit je, Henk.
2: Daar zit ik dan, hè?
1: Ja, nou, daar ga je. Ja. Je hebt voor Jorien gekozen. Jouw vrouw die speelde vorige week met mij. Ging niet goed. Hopen dat het met jou en Jorien wel goed gaat.
2: Ik gooi het over een hele andere boeg. Ja, en kijk, weet je, als dit nou ook niet lukt, dan speel ik de volgende keer met Guido en mijn vrouw de volgende keer met Jorien.
1: Zo is het.
0: Blijven bezig met
1: Jorien.
2: Net zolang dat we bij jullie op een hele verkeerde lijst terechtkomen, dat echt niet meer maakt.
1: Nou, het wordt een lang jaar, hoor ik al.
2: Henk, ja, dat wordt heel lang.
1: Henk, je moet zo meteen binnen 1 minuut 5 begrippen raden. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, ben je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. We zeiden het al, je gaat met Jorien spelen. Ik ga op die jurybank zitten en we gaan er geen doekjes meer omheen winden. Henk, Jorien, daar gaan jullie in 3, 2, 1, go.
0: Oké, dit eerste. Had je vroeger nodig om je telefoon mee te gebruiken? Dat moest je kopen en op je telefoon zetten. En
2: dan belt goed.
0: Dit was vroeger de presentator van De Wereld Draait Door.
2: God, ik zie het voor me.
0: Ja, hij heeft heel goed vuur gelegen.
2: Oh, God. Matthijs Nieuwkerk.
0: Ja.
2: Van Nieuwkerk.
0: Je tweewieler.
2: Fries.
0: Ja. Maar dan wat om het wiel heen zit. Dat is de?
2: Spaken.
0: Nee,
2: band.
0: Fietsband. Hier zit ik momenteel bovenop. Dit staat op de werkplek. Vaak met wieltjes eronder.
2: Stoel.
0: Ja, op je werkplek heet een?
2: Bureaustoel.
0: Ja. En hiermee strik je je schoenen.
1: Oh, je zegt schoenveters. Maar je zegt schoenveters.
0: Oké, die is niet goed. Oké, dit is een plek waar je dingen kan kopen. En dan kan je dingen kopen om te lezen.
2: Bibliotheek.
0: Nee, kopen.
2: Boekenwinkel.
1: Ja!
0: Zo!
1: Wat gebeurde hier?
0: In de laatste halve seconde.
1: Ja, echt?
2: Ja?
1: Oh, ja.
2: Maar, alles voor de kijkcijfers en luistercijfers, hè?
0: Ja, dat lijkt wel weer. We zijn een gouden duo, Henk.
1: Oh, jullie hebben het maximaal spannend gemaakt.
2: Maar waar ging ik nou bijna fout net aan?
1: Nou ja, jij niet, Jorien, die moest schoenveter omschrijven. En die zegt, hier strik je je schoen mee. Ja, dan geef je de helft van het woord weg.
2: Ah, daarom, ja. Ja,
1: maar Henk, het maakt allemaal niet uit. Je hebt de eer van je vrouw verdedigd.
2: Ik heb de familie hier gered.
1: Inderdaad. En je wint het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En daarmee kan je bijvoorbeeld naar Snow World, Artis of de musical Willem van Oranje. Dus heel veel plezier daarmee.
0: En een fijne bruiloft alvast.
2: Ja, zeker.
1: We zien de foto's tegemoet.
2: Nou, we gaan even gegevens verder uitwisselen.
1: Ja, heel goed. Hoi, hoi.
2: Fijne dag, hè?
1: Nou, na een week verlies, eindelijk een keer winst in Minute to Win It. En dit smaakt naar meer.
0: Absoluut, morgen weer.
1: Morgen een nieuwe ronde. Jezelf aanmelden, doe je via de app van Joe. I love it.

0: Buiten schijnt het zonnetje nog lekker, dus daarom lekker zonnige muziek hier bij Joe, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Zometeen nog meer zonnige muziek van Jimmy Cliff, Reggae Night. Ook Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En ja, we moeten het even hebben over de plek waar de slechtste versie van jezelf naar boven komt. Ik weet het, jij zit sowieso te vloeken, altijd op deze plek. Zometeen meer.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog 1 keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
16: geeft ruimte.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey, oh, sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
20: Hey, Remon!
21: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
20: Hey, Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
23: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
24: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
23: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Dit is Joe met Guido Kuijn.
26: Oh, en je lekker verheugen. Niks lekkerder dan dat. Zometeen kun je verheugen op The Verres. Heaven Must Be Missing an Angel. Eerst Jimmy Cliff. Good.

one and only. Goedenavond, Guido hier. Met zo nog Peter Gabriel. Maar eerst wil ik je even in je wangetjes knijpen. Wie is hier de beste chauffeur van de wereld? Ja, dat ben jij, hè? Dat ben jij, ja. Iedereen denkt van zichzelf dat hij zo goed kan autorijden. En iedereen om je heen zijn allemaal maar debielen, toch? Ja, dat ben ik de enige die dat denkt. Ja, we ergeren ons in ieder geval groen en geel aan elkaar op de weg. Er is nu zelfs een top 3'tje van de grootste ergernissen. Met op 3 geen richting aangeven. Op 2 achter het stuur met je telefoon bezig zijn. Maar de absolute nummer 1 van irritaties is bumperkleven. Ja, te weinig afstand houden. Dat je in je achteruitspiegel kijkt en denkt, hey, ik wist helemaal niet dat ik een aanhanger mee had. Maar hoe zorg je ervoor dat je zelf niet te veel bumper kleeft? Nou, laat ik het zo zeggen. Als je nu bij de auto voor je kunt zien dat de radio ook op Joe staat, iets gas terug, maar bij het inhalen wel even zwaaien en samen zwingen op de Verwers.

en Sledgehammer. Zo nog Peter Frampton. Maar eerst neem ik je even mee in mijn hobby. Wat ik naast het radiomaken hier doe. En dat is een beetje rommelen met muziek. En het mooie is natuurlijk, alles wat je vroeger kon is nu veel makkelijker geworden. Bijvoorbeeld die grote oude drumcomputers die ze hadden. Ja, die kun je nu gewoon op het internet vinden. Dus dan kan je op het internet kan je rommelen met de drumcomputers die ze vroeger in alle muziek gebruikten. En ik heb een paar van de meest legendarische gevonden. De TR-808 van Roland. De 808, misschien zeg je dat wel wat. Daar zit een bepaald klapje in. En als je daar nou die andere legendarische andere drumcomputer bij pakt, de 909, en daar de hi-hat van pakt, dan doet het jou aan iets denken? Als ik nou dit doe. Ja, loop gewoon door, toch? Ik vind het dus ongekend dat we dit nu gewoon zelf kunnen. Vroeger waren deze apparaten knijtenduur. En stonden ze alleen in de grootste muziekstudio's. En nu even op het internet even rommelen en je hebt het. Janet Jackson en Together Again bij Joe.

0: twee liedjes. Maar ik kan er maar één van de twee draaien. Dat is, oh ja, die had je ook nog. Ik heb twee liedjes voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1982. En jij mag zeggen welke van de twee je zo gaat horen. Stemmen doe je nu in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen straks. Net als muziek van Bon Jovi en Gary Rafferty met Baker Street. En ook het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. In Parijs is een bezoekje aan de priester helemaal uit de hand gelopen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Rode en Gele Paal.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
15: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
17: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Dit is jou. Met Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Het nieuws van 8 uur door Rebecca Looyen.
22: Goedenavond. We moeten wennen aan de droogte waar we deze zomer last van hebben, want door klimaatverandering gaat dat in de toekomst nog veel vaker gebeuren. Dat vertelt het KNMI bij RTL Nieuws.
23: Bij het nieuwe klimaat hoort grotere weerextremen, meer droogte. Als we ook verder vooruit kijken, dan laten al die klimaatscenario's zien dat het zomers droger worden en daarmee ook meer droogte voorkomt.
22: Eerder vandaag werd bekend dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomt als nu. En ook de komende dagen gaat het nog niet regenen. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen, maar benadrukt ook dat het nog te vroeg is om daar iets over te zeggen. De beving had een kracht van 7,4. Daarbij zijn tot nu toe bijna 70 mensen om het leven gekomen. De politieke leider van de Spaanse exclave Ceuta wil dat er een detentiecentrum komt voor migranten die nog altijd niet vertrokken zijn. De plek werd anderhalve week geleden door tienduizenden mensen bestormd. En een deel van hen is daar nog steeds. Het gaat dan vaak om alleenreizende minderjarigen. Ze hebben nu geen toegang tot water, eten en onderdak. En er is paniek uitgebroken tijdens een kerkdienst in Parijs. Want daar besloot een vrouw om twee gevonden handgranaten mee te nemen om ze aan de priester te laten zien. Ze had ze bij haar huis gevonden, maar wist niet wat ze ermee moest. Bij de kerk werd de politie ingeschakeld en moest het pand ontruimd worden. Uiteindelijk bleken de granaten niet gevaarlijk te zijn. Eentje was zelfs van gips. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
21: En een muzikale keuze in de app van Joe. Twee liedjes uit 1982. Welke wil je horen? En Gary Rafferty hoor je naar Bon Jovi.

0: Gravity, Baker Street. Zoon of Peter Schilling en ook Ace of Base met The Sign. En ook een liedje uit 1982, maar de vraag is welke van de twee? Ik ga ze zo aan je voorleggen. Eerst hebben we nieuws van vandaag, 10 augustus 2026. Een dag met vreselijk nieuws voor de fans van de gratis broodjes kaas. Want dat zit er niet meer in op veel Europese vluchten van de KLM binnenkort. Ook gratis bier en wijn ga je niet meer terugvinden op de nieuwe menukaart. Er staat wel een stuk meer op die menukaart straks, maar alles is voortaan betaald. Ja, en vandaag is je laatste dag om nog een eclipsbril te kunnen scoren voor de zonsverduistering aanstaande woensdagavond. Dan wil je hem natuurlijk in huis hebben. Maar ja, als je hem nu bestelt, ben je er zeker van. Als je morgen bestelt, ja, zou het zomaar dus kunnen zijn dat je woensdagavond met je ogen dicht staat. Zou toch jammer zijn.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Dan die muzikale keuze. Ik heb twee liedjes voor je uit de top 40 van vandaag. 10 augustus, maar dan in 1982. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je zo helemaal horen hier op Joe? Ga je voor Joe Jackson en Real Man? But now and then...

tussenstandje verklappen. Op dit moment staat Klein Orkest voor met Laat Mij Maar Alleen. Maar je hebt nog 7 minuten om te stemmen. Dan een liedje met de meeste stemmen naar Peter Schilling. En dit is Ace of Base.

0: al die lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En nu waren we ons even in het jaar 1982, het jaar dat de cd-speler op de markt kwam. De cd, ach, ik weet het nog goed. Een goede opvolger van de LP, die overigens nu weer met een comeback bezig is. Tenminste, ja, ik heb inmiddels meer plekken waar ze vinyl verkopen dan cd's. Maar op die cd's stonden toen, in 1982, deze inmiddels bijna vergeten top 40 hits. Joe Jackson en Real.

0: De vraag aan jou was: welke van deze tweeletjes wil je helemaal horen op Joe? Stemmen, dat kon in onze app op Joe Jackson, Real Man of Klein Orkest. Laat mij maar alleen. En het publiek heeft gesproken. 66% van de stemmen ging naar Klein Orkest.
1: Oh ja, die hard.

or guest. Laat mij maar alleen. De winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Morgen een nieuwe editie. Download nu alvast de app van Joe. Kun je morgen stemmen op twee liedjes uit de top 40 van morgen. In 1999. En nu Lenny Kravitz.

0: Till It's Over bij Joe.
1: Nou, gaan we toch lekker door.
0: Met muziek van Bob Marley, ook Charles en Eddie, Would I Lie to You and a Queen. Don't Stop Me Now. Zo bij Joe.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Happy

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: Present. Goedenavond. Ik ben niet alleen, ik heb ook Eurythmics meegenomen. Net als Queen naar Bob Marley en de Wailers. One.

Queen bij Joe. En Don't Stop Me Now. Met de stem van de grote Freddie Mercury natuurlijk. Ja, als Freddie Mercury nu nog geleefd had en hij zou een fout maken... Ja, ik had hem er nooit op aangesproken, denk ik. En Eurythmics, die doen dat ook niet bij de grote Stevie Wonder. Nee. Want Stevie Wonder die werkte mee aan There Must Be an Angel van Eurythmics. Maar het had weinig gescheeld. Of in de mondharmonica solo die Stevie aan het einde ging doen... hadden allemaal tikken gezeten. Tikken als deze. Kwam omdat Stevie in zijn dreadlocks in die tijd heel veel kralen had. En ja, Eurythmics waren heel bang dat allemaal van die tikken er doorheen zouden komen. Maar ze durfden de grote Stevie niet aan te spreken. Maar gelukkig was daar een assistent van Stevie... die vlak voor de opname zijn dreads in een grote knot deed. En het getik was voorbij. En wat overbleef was een hele mooie mondharmonica solo. Die je zo hoort aan het einde van Eurythmics. There Must Be an Angel.

ik vond het even lekker op adem komen de afgelopen dagen. En ook vandaag eindelijk weer eens temperaturen onder de 25 graden. Sterker nog, ik heb sinds weken weer eens een keer een lange broek aan. Maar die lange broek die kan de kast weer in. Eind deze week temperaturen tot 36 graden. Ja, dat is wat ik noem knoepertje heet. Maar je hebt nog even om je erop voor te bereiden. Nog even de tijd om je vriezer vol te gooien. Nog even de tijd om je zwembad op te zetten. Nog even de tijd om je klaar te maken. Om weer keihard te gaan zweten. Maar Joe is er voor de soundtrack. Met Crowded House, Don't Dream It's Over, naar Golden Earring.

0: Met zover. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier. So Cheat Trick, I Want You to Want Me, ook de Jacksons, Can You Feel It? En het nieuws van 9 uur krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik vertel je zo waar je extra op moet letten als je de plantjes in de tuin water gaat geven.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Met de Jacksons, Can You Feel It? Naar het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
14: Goedenavond. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van de uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je nu geen grondwater meer oppompen. Dat betekent dus ook dat je dat water niet meer mag gebruiken om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het waterschap gaat vanuit de lucht controleren of mensen zich ook echt aan het verbod houden. Mensen in het Gelderse Wiegen maken zich zorgen om een brandstichter in de omgeving. In het lokale bos zijn dit weekend meerdere natuurbranden uitgebroken. De politie vermoedt dat dit is aangestoken. Deze buurtbewoners houden daar geen prettig gevoel aan over. Dat vertellen ze bij RTL Nieuws.
15: Het is maar een tijd van een mum en de hele boel zit in de fik. Dat is best eng.
16: Het wordt echt gevaarlijk. Harde wind, vuur verplaatst zich heel makkelijk.
15: Omdat het ook anders zo ontzettend droog is, vind ik dat gewoon eng.
14: De politie roept op om meteen 112 te bellen als je in het bos iets verdachts ziet gebeuren. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Meer dan 100 mensen zijn daarbij om het leven gekomen en meerdere gebouwen zijn ingestort. De vrees is daarom dat het dodental nog verder op gaat lopen. Hulpdiensten zijn druk bezig met het reddingswerk en door de noodtoestand kan de regering nu makkelijker maatregelen nemen om sneller te helpen. En wil je graag een stedentrip in eigen land doen, maar vind je Amsterdam te druk? Ga dan vooral naar Haarlem. Die tip staat in de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant is Haarlem een perfect alternatief voor onze hoofdstad. Het heeft de bekende grachten, mooie musea en veel cultuur, maar dan dus zonder al die drukte. Het wordt eigenlijk gewoon de miniatuurversie van Amsterdam genoemd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
17: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: Ja, goedenavond. Ik heb zo'n cheap trick voor je. I want you, the one me. Eerst de Jacksons en Can You.

bij Joe. Don't leave me this way. Goedenavond, Guido hier. En elke dag als ik hier binnenkom op kantoor, dan loop ik langs de financiële afdeling. En iedere maandag kijken die mensen die daar zitten mij een beetje zenuwachtig aan. Hoeveel geld gaat hij deze week weer weggeven? Hoeveel geld gaat die Guido deze week weer over de balk smijten in de 10 voor 10? We weten het niet. We gaan erachter komen. Over 4 minuten geef je op en maak je kans op 100 euro. Download of

0: Wonder. En I Wish bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je hoort zo de Bee Gees en ook Mr. Broken Wings. Ja, en je maakt nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Klinkt je dat als muziek in de oren en wil jij vanavond nog 100 euro rijken naar je bed gaan? Pak dan snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Wie schreef het wereldberoemde dagboek tijdens het onderduiken in de Tweede Wereldoorlog? Wie schreef dat wereldberoemde dagboek in de Tweede Wereldoorlog? Stuur die naam in via een bericht in de app van Joe. Wie weet win jij zometeen 100 euro.
1: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, tof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
14: Strikt. En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En als jij weet wie het wereldberoemde dagboek tijdens het onderduiken in de Tweede Wereldoorlog schreef, stuur die naam dan in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro in de 10 voor 10. En de Bee Gees en Lighthouse Family hoor je naar Mr.

0: hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s... met zo Christopher Cross en Ride Like the Wind.
1: De 10 voor 10.
0: En zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Joyce. Joyce, goedenavond. Of moet ik zeggen, geef 8!
2: Nee, je had me bij goedenavond,
0: hoor. Oké. Maar als ik zo eens hoor wat jij voor werk doet... dan vind ik jou best wel intimiderend.
2: Nee, dat ben ik niet. Dat klinkt alleen maar zo, ja.
0: Oh, ja maar zeg eens eerlijk. Jij doet morgenochtend wel gewoon de kamerinspectie.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hallo.
2: Kan
0: je eens uitleggen wat jij doet voor werk?
2: Ik werk op het opleidingscentrum van de Marseille.
0: Geef 8, ja.
2: En daar... leiden wij nieuwe leerlingen op, zeg maar, die het werk gaan doen.
0: Ja, wat bijzonder. Ja, en daar hoort dus ook een kamerinspectie bij, iedere ochtend.
2: Ja, dat hoort wel een beetje bij de vorming, inderdaad.
0: Oh, en gaat dat een beetje goed? Want bij mij zou je echt de grootste bende ooit aantreffen.
2: Dat is ook wel per dag verschillend, hoor.
0: Oh. Ja, oké. Maar wat vind je dan zoal in die kamers? En wat staat er voor straf op, voor sanctie als je iets vindt?
2: De straf en de consequenties, dat ligt een beetje aan hoe ver ze zijn. En wat je vindt, ze hebben een bepaalde manier dat bijvoorbeeld die kast ingericht moet zijn. En als dat anders is, dan kunnen daar wel consequenties op zijn.
0: Oh.
2: Maar en is soms dat dan, nog heel veel.
0: Maar is dat dan 100 keer opdrukken of zijn dat andere dingen?
2: Sorry?
0: Is dat dan 100 keer opdrukken, bijvoorbeeld de straf? Of ben ik nu te stereotyp aan het denken?
2: 100 keer is wel heel veel, maar dat kunnen dingen zijn. Ja.
0: Veel. Je zit bij de Marseille, Joyce. Kom op, man.
2: Ja, dat is waar. Klopt.
0: Maar dat zijn andere dingen.
2: Ja, dat kan bijvoorbeeld ook zijn... verschillende consequenties. Maar opdruk is er wel één van.
0: Ja, oké. Hey, maar even tussen jou en mij. Ben je zelf dan thuis bijvoorbeeld zo opgeruimd? Of dat niet?
2: Nee, thuis niet hoor.
0: Nee! Oh, die juf valt door de mand! Oh, ja. Laat de studenten niet horen, zeg.
2: Nee. Ik hoop niet dat ze Joe luisteren.
0: Nee, nou ja, wie weet, anders hoort morgenochtend. Spannend.
2: Ja, precies. Ja.
0: Zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10, Joyce. Waar gaat het geld naartoe als je wat wint?
2: Dan ga ik lekker voor shoppen.
0: Lekker shoppen, ja, zo is het. En dan legeroutfits of wel gewoon leuke jurkjes voor thuis?
2: Nee, wel gewoon leuke jurkjes voor thuis.
0: Oké, super. Gaan we daar zo meteen voor spelen, Joyce. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10 over 6 minuten. En verder muziek van Mr. Big, To Be With You. Naar Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Mr. Big. To be with you bij Joe met zo nog chic en good time.
1: De 10 voor 10.
0: Allemaal na een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Joyce. Zij werkt bij de Koninklijke Marechaussee als opleider. Morgenochtend moet ze weer vroeg de veren uit, want 's ochtends vroeg is er kamerinspectie. Ja, die doet zij, maar haar eigen kamer is wel een bende. Maar laten de leerlingen niet horen, Joyce.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. En als je wat geld vindt in de 10 voor 10, dan gaat het naar een dagje shoppen, hè?
2: Ja.
0: Nog een bepaald kledingstuk waar je naar op zoek bent?
2: Nou, een paar leuke sneakers is altijd welkom.
0: Nieuwe sneakers voor Joyce, daar gaan we voor spelen. Eens even kijken hoeveel sneakerbudgetten je bij elkaar gaat lopen zometeen in de 10 voor 10. Je krijgt erin 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een schoenenmerk, noem ik echt een schoenenmerk. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Heel duidelijk.
0: Fijn.
2: Ja.
0: Geef acht. Attentie. Daar gaan we. Sergeant Joyce, jouw eerste vraag luidt als volgt. Wie schreef het wereldberoemde dagboek tijdens het onderduiken in de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, dat is Anne Frank.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2. Vandaag werd bekend dat Henk Wijngaard, onder andere bekend van Met de Vlammende Pijp, in het ziekenhuis ligt voor een hartoperatie. Maar wat was de baan van Henk voordat hij zanger werd?
2: Vrachtwagenchauffeur.
0: Ook goed, 20 euro. Vraag 3. Hoeveel velden heeft een internationaal dambord?
2: 42?
0: Nee, dat zijn er wel even iets meer. 100. 10 bij 10.
2: Oh.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. Woensdagavond is er een zonsverduistering. Maar wat voor soort bril heb je nodig om die veilig te kunnen bekijken?
2: Een eclipsbril.
0: Ja, helemaal goed. Een eclipsbril, 30 euro. Vraag 5. Hoeveel dagen heeft augustus?
2: 31.
0: Ja hoor, ook goed. 40 euro. Vraag 6. Het is straks ook bij KLM over met het gratis biertje of wijntje tijdens Europese vluchten. En ook het broodje kaas gaat eruit. Maar waar staat de afkorting KLM eigenlijk voor?
2: Koninklijke Luchtvaartmaatschappij.
0: Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, dat is goed. Je staat op 50 euro. Vraag 7. Wat is de naam van de robot van Bassie en Adriaan?
2: Oh, dat is Robin.
0: Ja, dat klopt. Je zit lekker top of mind. Mooi. 60 euro. Vraag 8. Vul het spreekwoord aan. Wie een kou graaft voor een ander
2: valt er zelf in.
0: 70 euro. Lang niet gek, Joyce. We gaan door met vraag 9. In welke stad staat de Basiliek La Sagrada Familia?
2: Barcelona.
0: Ook goed. Je staat op 80 euro en we gaan naar de laatste vraag. Joyce, hoeveel graden heeft een kwart cirkel?
2: 25.
0: Nee, dat niet. Nee, een cirkel is 360 graden.
2: Ja,
0: de helft is 180 en een kwart is 90 graden, is waar ik naar op zoek was. Ja. Maar toch, 80 euro, goeiedag.
2: Nou, zeker. Niet verkeerd, hoor.
0: Dat heb je goed verdiend. Dan kan je wel een goed paar sneakers van in de aanbieding kopen. En anders leg maar een klein beetje bij. En dan heb je die sneakers die je altijd al begeerde.
2: Zeker. Nou, fijn.
0: Nou, dank voor het meespelen, Joyce. En succes, hè, morgenochtend met de kamerinspectie. Ja. Doe ze de groeten.
2: Komt goed. Dankjewel.
0: Doei. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je iets voor half 10 morgenavond met de app van Joe.

0: Dire Straits bij Joe en Money for Nothing. Je hoort hier het beste uit de 80s, 90s en 70s. Zometeen Madonna, ook Steve Miller Band, The Joker en Toontje Lager. Stiekem gedanst. En verder het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik praat je zo bij over de aardbeving in Colombia en de Nederlanders die daar op vakantie zijn.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond. We beginnen met de zware aardbeving in Colombia, want er zijn op dit moment zeker tientallen Nederlanders daar. Dat meldt een reisorganisatie die er zeker 80 vakantiegangers uit ons land heeft zitten. Het lijkt erop dat niemand van hen gewond is geraakt. Ondertussen loopt het dodental van de beving steeds verder op. Er zijn al zeker 111 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt voor geweld bij kapperszaken in Vlaardingen. Het gaat om een man van 19 uit die plaats. De kapperszaken zijn al een tijdje doelwit van vernielingen en explosies. Afgelopen week ging het er nog mis. Toen raakte een pand zwaar beschadigd door een ontploffing. De burgemeester heeft de plek daarna afgesloten. De drone met explosieven die vorige week werd gevonden bij het vliegveld van Leipzig heeft vlak daarvoor een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt. Dat meldde Duitse media. Het lijkt er daarmee steeds meer op dat dit vliegtuig het doelwit was. De drone kwam bij de aanraking niet tot ontploffing. Het vermoeden is dat die uit Rusland kwam. En we gaan deze zomer weer massaal naar de open lucht baden. Met de warmte willen we natuurlijk maar wat graag afkoelen. Maar voor de organisatie is het een flinke klus om dat goed te regelen. Dat vertelt ook dit zwembad bij RTV Drenthe.
5: Overal wordt een tropenrooster gedraaid, maar dat hebben wij dus niet. Want wij moeten gewoon doorgaan. En door de vrijwilligers die wij hebben, kunnen wij dat ook. Kunnen we roleren, hebben we genoeg mensen. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor.
4: Ja, want er moeten genoeg badmeesters zijn, maar ook schoonmakers en mensen die de frietjes bakken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 26 graden.
3: Dit is de avond van Joe.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: de spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
1: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. De kans bestaat dat er dan huizen gaan instorten en dus is het advies om voorlopig buiten te blijven. De aardbeving gebeurde vanmiddag in het westen van Colombia en had een kracht van 7,4. Er zijn meer dan 100 doden en tientallen gewonden. Tot nu toe zijn er geen Nederlandse slachtoffers bekend. Honderden boeren zijn vanavond bij elkaar gekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze hebben daar een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeesters en wethouders. De boeren maken zich zorgen om de stikstofplannen van het kabinet en hopen steun te krijgen van de gemeente. De lokale burgemeester zei de zorgen te begrijpen en wil graag met de boeren in gesprek. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van de uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je nu geen grondwater meer oppompen. Dat betekent dus ook dat je dat water niet meer mag gebruiken om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het waterschap gaat vanuit de lucht controleren of mensen zich ook echt aan het verbod houden. En studenten zijn best geschrokken van de nepadvertenties voor studentenkamers die op social media rondgaan. Je moet dan betalen voor een bezichtiging, maar daarna blijkt je opgelicht te zijn. Tientallen studenten zijn er al in getrapt. De Woonbond legt bij Editie NL uit waarom studenten nou juist de ideale prooi zijn voor dit soort fraude.
3: Ze zijn vaak jong, hebben nog niet veel eerder gehuurd, dus ze weten ook weinig hoe het werkt. En ze willen heel graag heel snel in de studentenstad wonen. Dus ze zijn ook bereid om alvast een bedrag over te maken.
2: Het advies is om altijd eerst contact te krijgen met de huisbaas voordat je daadwerkelijk geld overmaakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 26 graden.
1: Dit is de avond van Joe.

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Dit is Joe.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
4: Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen 2 overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven 2 mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden 1 graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.